0: hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een juwelierszaak in de Beverwijkse Bazaar is aan het begin van de avond overvallen. Er zijn geen gewonden gemeld. De politie zoekt twee verdachten en vraagt getuigen of bezitters van camerabeelden zich anoniem te melden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2 uur 's nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. De bewoners van de Regulierstraat in Beverwijk ervaren al jaren een chemische rioollucht in hun huizen. Gemeente en Omgevingsdienst vonden bij controles geen geur. Onderzoek naar mogelijke lozing door bedrijven loopt, maar een oplossing is nog niet in zicht. De 20-jarige Heemskerker Brandon Bakkum zet met zijn single Hart Erover een volgende stap in Nederland. Hij begon al op zijn 8e met optreden en werkte samen met producer Juan Richard. Het zomerse nummer doet het goed op radio en streamingdiensten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: dat was. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralen als twee zonnen houden die seconden. Wij zijn tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven. Nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja! Het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een juwelierszaak in de Beverwijkse Bazaar is aan het begin van de avond overvallen. Er zijn geen gewonden gemeld. De politie zoekt twee verdachten en vraagt getuigen of bezitters van camerabeelden zich anoniem te melden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2 uur 's nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. De bewoners van de Regulierstraat in Beverwijk ervaren al jaren een chemische rioollucht in hun huizen. Gemeente en Omgevingsdienst vonden bij controles geen geur. Onderzoek naar mogelijke lozing door bedrijven loopt, maar een oplossing is nog niet in zicht. De 20-jarige Heemskerker Brendan Bakkum zet met zijn single Hart Erover een volgende stap in Nederland. Hij begon al op zijn 8e met optreden en werkte samen met producer Juan Richard. Het zomerse nummer doet het goed op radio en streamingdiensten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een juwelierszaak in de Beverwijkse Bazaar is aan het begin van de avond overvallen. Er zijn geen gewonden gemeld. De politie zoekt twee verdachten en vraagt getuigen of bezitters van camerabeelden zich anoniem te melden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2 uur 's nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. De bewoners van de Regulierstraat in Beverwijk ervaren al jaren een chemische rioollucht in hun huizen. Gemeente en Omgevingsdienst vonden bij controles geen geur. Onderzoek naar mogelijke lozing door bedrijven loopt, maar een oplossing is nog niet in zicht. De 20-jarige Heemskerker Brandon Bakkum zet met zijn single Hart Erover een volgende stap in Nederland. Hij begon al op zijn 8e met optreden en werkte samen met producer Juan Richard. Het zomerse nummer doet het goed op radio en streamingdiensten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: klein maar nooit alleen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een juwelierszaak in de Beverwijkse Bazaar is aan het begin van de avond overvallen. Er zijn geen gewonden gemeld. De politie zoekt twee verdachten en vraagt getuigen of bezitters van camerabeelden zich anoniem te melden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2 uur 's nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. De bewoners van de Regulierstraat in Beverwijk ervaren al jaren een chemische rioollucht in hun huizen. Gemeente en Omgevingsdienst vonden bij controles geen geur. Onderzoek naar mogelijke lozing door bedrijven loopt, maar een oplossing is nog niet in zicht. De 20-jarige Heemskerker Brandon Bakkum zet met zijn single Hart Erover een volgende stap in Nederland. Hij begon al op zijn 8e met optreden en werkte samen met producer Juan Richard. Het zomerse nummer doet het goed op radio en streamingdiensten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een juwelierszaak in de Beverwijkse Bazaar is aan het begin van de avond overvallen. Er zijn geen gewonden gemeld. De politie zoekt twee verdachten en vraagt getuigen of bezitters van camerabeelden zich anoniem te melden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2 uur 's nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. De bewoners van de Regulierstraat in Beverwijk ervaren al jaren een chemische rioollucht in hun huizen. Gemeente en Omgevingsdienst vonden bij controles geen geur. Onderzoek naar mogelijke lozingen op bedrijven loopt, maar een oplossing is nog niet in zicht. De 20-jarige Heemskerker Brandon Bakkum zet met zijn single Hart Erover een volgende stap in Nederland. Hij begon al op zijn 8e met optreden en werkte samen met producer Juan Richard. Het zomerse nummer doet het goed op radio en streamingdiensten. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

tweede klas. Haver VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Daar is de winst.
8: 5-7,
7: 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
5: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connection uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Op de Beverwijkse Bazaar is zondagavond rond 6:30 een juwelierswinkel overvallen. Twee verdachten zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen met informatie of beelden van de overval 112 te bellen. Er is nog niets bekend over buit of gewonden.
2: Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2:00 s'nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk, 0-0, in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
7: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
6: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
6: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connexxion uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Op de Beverwijkse Bazaar is zondagavond rond 6:30 een juwelierswinkel overvallen. Twee verdachten zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen met informatie of beelden van de overval 112 te bellen. Er is nog niets bekend over buit of gewonden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2:00 s'nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk, 0-0, in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: It's in the trees. It's coming.

0: ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connexxion uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Op de Beverwijkse Bazaar is zondagavond rond 6:30 een juwelierswinkel overvallen. Twee verdachten zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen met informatie of beelden van de overval 112 te bellen. Er is nog niets bekend over buit of gewonden. Een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Rond 2:00 s'nachts werden ambulances, politie en het mobiel medisch team opgeroepen. De politie onderzoekt de toedracht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk, 0-0, in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen is dit de ochtendmix. 19.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: We hoorden zojuist muziek van Opus, komt uit 1984 met Life is Life. We zullen dit wat hebben meegezongen. En daarvoor Tom Jones uit 1967, I'll Never Fall in Love Again. Nou, dat is geen uitspraak van mij, van Tom Jones. Luisteraars, goedemorgen. Het is maandag 14 september 2026 en ik zeg ook tegen collega Rob Keese, goedemorgen Rob.
2: Een hele goedemorgen Ab en uiteraard een hele goedemorgen alle luisteraars in de regio Eimond.
1: Wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: Nou, zoals bekend bij de ochtendmix, vaste rubrieken zoals daar zijn. De wijkschijf, daar gaan we straks mee beginnen, die gisteren bekend is gemaakt. We hebben het weerbericht, we hebben een rondje Hollands. We gaan kijken wie er vandaag jarig zijn en ook qua bekendheid. Wat er gebeurde er op deze dag door de jaren heen? We gaan terug in de tijd naar de top 40 van 50 jaar geleden. En verzoekjes. Mensen kunnen bellen met 085 2020 300. Ik zei het misschien te snel. 085 2020 300. En de taal van de plaat die u aanvraagt maakt niets uit.
1: Nou, het zal mij benieuwen hoeveel verzoekjes we vandaag binnenkrijgen.
2: Zellig.
1: Gisteren was het ook heel druk, hè?
2: Dus, gisteren was het weer heel druk. We kregen we konden niet alles honoreren, zoals het heet.
1: Goed, de wijkschijf, je gaf het al aan. Die gaan we zo beluisteren. Vincent, en dat ben jij.
3: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: met Rob Keesen in de ochtendmix.
1: Ja, en er wordt flink gebeld naar 085-20-20-300. En ik pak de lijn even op en dan zeg ik... en dan hoop ik dat deze persoon mij hoort. Blijft u even aan de lijn, want ik ga eerst het weerbericht even doen. Zo, vandaag is het een afwisseling van wolken en opklaringen... en met mogelijk een bui. De temperatuur die loopt op tot ongeveer 23 graden... en er staat een matige zuidenwind. Dinsdagochtend, Prinsjesdag. Jawel, dan laat de zon zich nog af en toe zien. In de middag neemt de bewolking wel toe, gevolgd door regen of enkele buien. Het wordt 23 tot 24 graden, de wind draait naar het zuidwesten... en neemt toe tot matig of vrij krachtig. Ja, en dan woensdag. Dan wordt het duidelijk koeler en onstuimiger. Er vallen buien en daarbij is een kleine kans op onweer... De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden... en de noordwestenwind wordt vrij krachtig tot krachtig. Donderdag gaan we nog een graadje inleveren. Dan gaan we naar 17 graden. Op vrijdag blijven we bij die 17 graden. Maar met wat buien, wolkenvelden enzovoorts... blijven we wel dus aan de koele kant.
2: Een verzoekplaat aanvragen 085-2020-300.

0: Ja, dat was Roger Whittaker en de Mexican Whistler. Twee verzoekplaten hebben we, Rob.
1: Twee verzoekplaten. Ik zit altijd te verbazen over die Roger Whittaker met zijn fluitje. Dat hij dat zo goed volhoudt. Dat vind ik knap, hoor. Nou, we hebben twee verzoekjes. Als eerste belde John Doesburg. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Maar vooral ook deze keer voor zijn dochter, waar hij grote bewondering voor heeft om een bepaalde reden. On the Wings of the Nightingale van de Everly Brothers. Die gaan we straks draaien namens John Doesburg voor vooral zijn dochter. Dan hebben we Erik. En Erik die vraagt een plaat aan voor Judith Koekoek. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt Yves Berendsen met Terug in de Tijd.
2: Het is weer tijd voor...

0: Ik zag hem trouwens van de week even op televisie. Een duet met een dame. Ik weet niet hoe het programma heet, hoor, maar ze hebben allemaal zo'n masker op. En er kwam er een blonde dame kwam opeens tevoorschijn. En dan zongen ze Perlé. Geweldig. Ik ga het nummer. Ik hoop dat ze dat ook gaan uitbrengen. Maar dan zullen we eerst nog even moeten wachten. Ik heb even gekeken op YouTube. En inderdaad, daar staat het nummer wel op. Maar ik wacht gewoon op het origineel.
1: Doe je goed. Uitkomt. Doe je goed. Gewoon even wachten.
0: Ja, zo is dat. Verzoekplaat.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik ben net zo'n telefoonmiep. Want de telefoon staat niet stil. U blijft bellen op 085 20 20 300. En dat deed ook Rob van Gastel. En die zegt, ik vraag een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. En speciaal voor Ans Zinnige. Ans, let op. The Move en Watching Flowers in the Rain.
0: Zullen we meteen een rondje Hollands erachteraan zetten?
1: Oh, die gaan we ook meteen noemen. Ja. Even kijken hoor. Het rondje Hollands, dat is met tussenposes van 10 jaar steeds. Uit 1969, daar beginnen we dan mee. Tom en Dick met Bloody Mary. Uit 1979 Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. En uit 1989 André van Duin en Mijn naam is Jaap.
2: Het is weer tijd voor een verzoek.

0: nou pas op, zit. Gefeliciteerd, want de plaat is afgelopen. Weg als je jongens naar huis, zo de bieter op naar de groep.
1: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en we gaan naar het regionieuws. Eerst even kijken naar onze drie-eenheid, zoals dat heet. Want we hebben natuurlijk Eimond 360 TV. We hebben Eimond 360 Radio. En we hebben onze eigen website, eimond360.nl. En daar staat het volgende bericht, kunnen we daarop vinden. En dat is een bericht dat gaat over de bus. En als u denkt, de bus, nou, u weet misschien dat Connection... Die is niet ingelood, zoals het heet. Het gaat allemaal veranderen. Na ruim 20 jaar verdwijnen namelijk de vertrouwde bussen van Connection uit de Eimond. Voor het nieuwe buscontract in de regio heeft zich maar één partij gemeld, namelijk Arriva. In Beverwijk groeit daardoor de angst dat bushaltes in rustige wijken straks verdwijnen. In de lokale politiek slaan partijen alarm over de bereikbaarheid van de stad. Nu Arriva als enige overblijft, kan de provincie nauwelijks harde eisen stellen aan tafel. Blijkbaar heeft Connection de eisen van de provincie als te risicovol ingeschat. En nu er nog maar één aanbieder is, is het voor de provincie ook veel moeilijker om te onderhandelen, zegt raadslid Kelly Uiterwijk van de lokale partij Vrij uit Beverwijk. Als de eisen te streng blijven, dan rijden we er straks minder bussen. Vooral de verbindingen buiten de doorgaande wegen staan op de tocht. Een buslijn naar Wijkenzee blijft verplicht. Maar de vervoerder mag straks zelf weten hoe die rijdt. En Uiterwijk is bang dat Arriva puur voor de snelste en dus de goedkoopste route kiest. Dan moet een groot deel van Beverwijk ineens extra veel moeite doen om in Wijkenzee of bij het ziekenhuis te komen. Het stationsgebied is net voor veel geld grondig aangepast om reizigers soepel te laten overstappen van de trein op de bus. Uiterwijk zegt, als de busverbindingen verslechteren in Beverwijk, dan is Beverwijk gewoon slechter bereikbaar. De gemeente kan er zelf weinig aan veranderen. Onze rol is helaas vrij beperkt. We kunnen een zienswijze indienen, maar de provincie bepaalt. Het vertrek van Connection is volgens moederbedrijf Transdev een puur zakelijke afweging. De provincie eist schone elektrische bussen, maar er is een groot tekort aan chauffeurs en op het stroomnet is nauwelijks plek om op te laden. Vervoerders hebben te maken met onzekerheden rondom de kostenontwikkelingen, personeelstekorten, beschikbaarheid van materieel en de benodigde energie-infrastructuur, laat Transdev weten. De risico's zijn op dit moment te groot. En nieuwkomer Arriva die houdt de kaken voorlopig stijf op elkaar. Woordvoerder Lisbeth Oelen laat weten dat het bedrijf pas na de gunning in december inhoudelijk reageert. Veel meer nieuws over dit onderwerp en ander nieuws uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk kunt u vinden op onze eigen website eimond360.nl.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: High School. Ik moet er niet aan denken dat ik nog op school zou zitten.
1: Oh, ja. Dus, nou,
0: ja,
1: ja, ik vond het wel gezellig.
0: Ja, nou, lang genoeg opgezeten. Ja. Tijd voor de verzoekplaat.
1: Ja, vroeger had je een programma van Frans Nienhuis, U vraagt en wij draaien. Oh, dat was heel lang geleden alweer. En dat is het hier bij ons ook natuurlijk. Ja. De luisteraars die kunnen platen aanvragen op telefoonnummer 085 20 20 300. En wij zijn een soort doorgeefluik en wij draaien het. Zo ook het verzoekje van Ans Zinnige. Die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans, Rob van Gastel, Ali Poelman. Voor ons, dankjewel Ans, voor zichzelf. En dat woord, ja, mensen weten het soms wel eens, het woord of engelbewaarder, of het woord schaam je voor je tranen niet, of iets van Jim Reeves, of iets van BZN. Maar het is nu Marco Schuitmaker en schaam je voor je tranen niet. Het is weer

0: de ochtendmix.
1: En dan gaan we natuurlijk weer naar onze eigen website Eimond360.nl. En daar komen we een vers bericht tegen van onze redactiecollega Wim Meijer. Op de Beverwijkse Bazar aan de buitenlanden in Beverwijk is zondagavond, dus gisteravond, een juwelierswinkel overvallen. De politie kreeg rond 6:55 een melding van het incident. Volgens de politie Noord-Holland zijn na de overval 2 personen gevlucht. Het is nog niet bekend of de overvallers buit hebben gemaakt. Ook is er vooralsnog geen informatie over eventuele gewonden. De politie is op zoek naar de 2 gevluchte personen en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets hebben gezien over beelden van die overval bijvoorbeeld beschikken, of andere informatie hebben, die wordt gevraagd 112 te bellen. 112. Dan hebben we nog een bericht van Team Sportservice Kennemerland. Die gaan namelijk binnenkort een gratis rollator-event houden. Op dinsdag 30 september is er van 2

0: uur tot 4 uur het gratis rollator-event in Heemskerk. Een gezellige en informatieve middag voor iedereen die gebruik maakt van een rollator of hier meer over wilt weten. Bezoekers kunnen deelnemen aan een korte rebuswandeling, verschillende informatieve stands bezoeken en genieten van een kop koffie met iets lekkers. Zo is er een rollator-check vanuit Medipoint, een rollator-wasstraat. Jawel. Persoonlijk advies van een ergotherapeut over uw houding en de smartfloor is aanwezig, zodat uw valrisico gemeten kan worden. De middag wordt op een actieve manier afgesloten met een gezellige Rollator Gym Workshop. Het Rollator Event staat in het teken van veilig bewegen, zelfredzaamheid en ontmoeting. Het is dé gelegenheid om praktische tips op te doen, vragen te stellen aan deskundigen en andere deelnemers te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Nou, waar gaat het zich plaatsvinden? Iedereen is van harte welkom op 30 september van 2 tot 4 uur op het terras van woonzorgcomplex Sint Agnes. En dat is te vinden aan Zamenhof 65 in Heemskerk. Let op, aanmelden is verplicht. En dat kan op teamsportservice.nl/kennemerland/activiteiten. Ik herhaal, teamsportservice.nl/kennemerland/activiteiten.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Eimond 360. Elke werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix.
4: 1970.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Zo zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op maandag 14 september 2026. En dat deden we met muziek van Earth and Fire and Seasons uit 1970 en uit 1975. Why did you do it? Stretch. Zo, Rob, zijn we weer. Tweede gedeelte. We hebben even gepauzeerd, genoten van een stuk gebak. Wederom.
2: Ja.
1: Ja, we hebben nog een aantal dingen te gaan, hè?
2: Ja, zeker weten. We gaan nog kijken wie er vandaag jarig zijn. Wat zijn de grote berichten op deze dag? We gaan 50 jaar terug in de tijd naar de top 40 van 50 jaar geleden dus. En verzoekjes 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300. En we hebben ook nog natuurlijk wat nieuwtjes gewoon in het algemeen vanuit de regio.
1: Yester me, yester you en yesterday.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en dan beginnen we natuurlijk met onze grootste artiesten. En dat zijn alle luisteraars van Eimond 360 die vandaag hun verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en maken weer 365 mooie dagen van. Als we kijken naar de wat bekendere personen, dan komen we bij Jimmy Bruinings. Ik weet niet wie het is, maar die staat hier op mijn lijstje als zijnde wat bekender. Nederlandse televisiepresentatrice en voormalig fotomodel. Jimmy, die is geboren op 14 september 1974 en is nu 51 jaar oud. Maar vandaag wordt ze 52 jaar oud. Dan hebben we Fleur van der Kieft, Nederlandse actrice. Die wordt vandaag 52 jaar. En dan hebben we de Nederlandse radiopresentator Bert Kranenburg. Hij is geboren in 1965 en mensen die heel snel kunnen rekenen weten dan dat hij vandaag 61 jaar is geworden. Max Pam, Nederlands freelance journalist, schaker, columnist, schrijver en programmamaker, die wordt vandaag 80 jaar. En wie ook 80 jaar wordt, wist ik niet, want ik had de jonger geschat, dat is Marga van Praag. Nederlandse journaliste en voormalig presentatrice, die wordt vandaag dus 80. Zij is de dochter van de bekende zanger Max van Praag, die als straatzanger met Willy Alberti heel veel platen heeft gemaakt. Maar die Max van Praag die zou 113 zijn, dus dat kan niet meer. Maar daarvoor vieren we vandaag de verjaardag van zijn dochter Marga van Praag.

0: deze ja, toch half zonnige maandagmorgen 14 september. De temperatuur is zeer aangenaam. En dan gaan wij heerlijke muziek draaien. We gaan even terug in de tijd.
1: Wij gaan terug in de tijd. En dan gaan wij naar de Nederlandse top 40 van 11 september 1976. En 50 jaar terug in de tijd dus. Op nummer 1 stond nog steeds Dancing Queen van ABBA. En dat zal voorlopig nog wel de komende weken blijven. Dan hadden wij op nummer 2 een Nederlandse groep, Pussycat, met Smile. En op nummer 3 stond Vic Leandros en Tango d'Amor. Maar bij de ochtendmix gaan wij altijd kijken wat er in die week, 50 jaar geleden, nieuw binnenkwam. En dan beginnen we op maandag altijd met de hoogste binnenkomer. Maar liefst op nummer 16, jawel, Johnny Walkley en In Zaire.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: En we hebben een telefoontje gekregen op nummer 0800. Nee, wat zeg ik nou allemaal? Ziet, ben ik dat plaatje weer even kwijt en dan gaat het meteen weer helemaal fout. 085. Ja, ik gaf plotseling een heel ander nummer. 085 2020 300. Ik herhaal 085 2020 300. En het verzoekje kwam van Hans Wolt. En die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. En wie wordt het? Vader Abraham met Ga nooit meer van huis.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is het 14 september. En wat gebeurde er op die datum door de jaren heen? Ik noem nu alleen de jaartallen en nog één keer 14 september... want het is vandaag het feest van de kruisverheffing. En daar hoort weer een weerspreuk bij. Geen wolkje op de kruisverheffingsdag geeft een winter van woest gedrag. Helder weer vandaag betekent dus een strenge winter. Dus laat de Elfstedenploeg alvast maar bij elkaar komen, het organiserend comité. 1741. George Friedrich Händel voltooid de Messiah. Hij had het stuk in 23 dagen geschreven en nog altijd wordt de Messiah vaak opgevoerd rond de kerst. 1814. Francis Scott Key, advocaat in Washington, zit aan boord van een oorlogsschip dat een fort bij de stad Baltimore bombardeert. Hij zet zijn gevoelens op papier en die tekst die kennen we nu als de Star Spangled Banner, sinds 1931 het volkslied van de Verenigde Staten. 1901, drie wetenschappers vinden in Siberië de resten van een van de laatste mammoeten die op onze aarde leefden. Later zouden in Siberië heel veel mammoeten opgegraven worden. 1960, vijf olie-exporterende landen richten de OPEC op en in 1975 in het Rijksmuseum in Amsterdam wordt de nachtwacht zwaar beschadigd door messteken. 1988, de Deutsche Grammophongesellschaft, de toonaangevende producent van klassieke muziek, maakt bekend dat vanaf volgend jaar alle nieuwe productie uitsluitend op cd uitgebracht zullen worden. 1989, Dick Dolman, en die was van de PvdA, die neemt afscheid als voorzitter van de Tweede Kamer. Hij wordt opgevolgd door Wim Deetman van het CDA. 1990, De Leukste Thuis, dat is voor het eerst op televisie. Dat zijn filmpjes van stuntelende kinderen. En die worden aan elkaar gepraat door Linda de Mol. 1996, het grootste deel van de Nederlanders vindt dat koningin Beatrix zich meer met de politiek moet bemoeien. Volgens driekwart van de bevolking zou zij vaker een minister ter verantwoording moeten roepen als deze in haar ogen een verkeerde beslissing heeft genomen. Dat blijkt uit een enquête van het NIPO naar het functioneren van de monarchie. Uit het onderzoek blijkt verder dat het Nederlandse koningshuis nog steeds immens populair is. 95% van de ondervraagden die griezelt van het idee dat Nederland een republiek zou worden. 1996. Prins Bernhard is geopereerd aan staar aan zijn linkeroog. De ingreep had plaats in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht en is zonder complicaties verlopen, zo is bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. De prins kon vrijwel direct na de behandeling naar Paleis Soestdijk terugkeren. 2001. Alle tv- en radiozenders gaan om 11:30 drie minuten op zwart of zenden stilte uit om de slachtoffers te herdenken. Die vielen bij de aanslagen op het World Trade Center en andere doelwitten in Amerika. Meteen na de herdenking zendt de Nederlandse moslimomroep een Korantekst uit, waarbij ongelovigen werden afgeschilderd als brandstof voor het vuur. Nou, de omroep werd natuurlijk overspoeld door boze telefoontjes. Een inwoner van Zaandam doet bij de politie aangifte bij de politie wegens discriminatie. Dan tot slot 2004. Premier Balkenende wordt in het ziekenhuis opgenomen met een infectie aan zijn voet. En minister Zalm neemt zijn taken waar.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en dan gaan we weer naar onze website eimond360.nl. En alle informatie over Velzen, Beverwijk, Heemskerk enzovoort enzovoort kunt u daar terugvinden. Zo hebben wij een berichtje en dat heeft natuurlijk ook een titel, dat berichtje. En dat berichtje dat luidt Slager Sandro Casu. Het zou echt jammer zijn als dit beroep uitsterft. En het is gemaakt door onze collega Jackie de Vries. Als jonge jongen zocht Sandro Casu gewoon een baantje. Hij kwam terecht in de slagerij van een supermarkt en hij ontdekte daar de liefde voor het vak. Inmiddels is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. In de nieuwe aflevering van het tv-programma Ik werk in de Eimond, wat uitgezonden wordt door Eimond 360 TV, vertelt hij over het ambacht, het contact met klanten en alles wat er achter de schermen gebeurt. Na een paar maanden zeiden ze: je bent zo handig, je moet eigenlijk slager worden. Slager zijn is volgens Casu veel meer dan vlees verkopen. De toonbank moet worden gevuld, producten worden vers gemaakt, bestellingen moeten worden gedaan en ook schoonmaken, dat hoort iedere dag bij het werk. Tegelijkertijd vraagt het vak om handigheid, economisch inzicht en goede communicatie. Juist die combinatie spreekt hem aan. De ene dag werkt hij vooral achter de schermen en de andere dag staat hij tussen de klanten. En dat sociale aspect met de klant, dat vind ik echt een pluspunt. Casu, die ziet ondertussen dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe mensen voor het vak te vinden. En dat baart hem zorgen. Zonder slagers en worstenmakers wordt de consument volgens hem steeds afhankelijker van industrieel geproduceerd vlees. Met meer kunstmatige toevoegingen en minder smaak. Het zou echt heel jammer zijn als dat als beroep dus zou uitsterven.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.
2: Emergency

0: Rob, het wordt tijd om afscheid te gaan nemen. Want we hebben nog maar zo'n 4 minuten de tijd. Ja. En ik wil graag afsluiten met John Lennon en de Plastic Ono Band met Give Peace and Chance. We gaan plaatsmaken voor het programma wat gaat plaatsvinden tussen 12 en 2 uur. En van 2 tot 3 dan hebben we het over Eindeloos Eimond en Ouder.
1: Ja, en dat wordt gepresenteerd door
0: Pim Geurts en
1: Els.
0: Elsje de Wijn.
1: Elsje komt tussen 2 en 3 met het programma Ouder. En Pim gaat eerst beginnen.
0: Okay.
1: Die was al helemaal geïnstalleerd, maar hij trok er iets verkeerds uit. En nu zit hij weer onder die tafel. Hij zit weer allerlei stekkertjes erin te doen. Ja, en ik weet het allemaal niet.
0: Dat doe ik zo op.
1: Je hoort hem ook op de achtergrond. Ja. Maar komt helemaal goed.
0: Ga maar lekker aan het gebak. Er staat een doos gebak voor je. Hey, dankjewel. Morgen Rina en ondergetekende. En jij woensdag weer met Rina. Heel veel plezier nog. Hier is John Lennon en de Plastic Ono Band.
2: Dit was het weer voor vandaag. De Ochtendmix. Tot morgen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Luisteraars, hartelijk welkom op deze maandagmiddag om 10 over 12. Het programma Eindeloos Eimond vanuit Beverwijk en bestemd voor de gehele Eimond. Rob en Ab, ontzettend bedankt voor jullie gezellige en leerzame programma. De ochtendmix op deze maandag. En weer, ja, hoop voor jullie geleerd. Mooie anekdotes, mooie historische feiten bij de bepaalde nummers. En Ab, ja, want je was wel een beetje erg bruin. Ik vind het in Nederland achter de muziek aangaan. En dat jij dan altijd op de juiste momenten de zonnestralen weet ervan. Ik vind het knap. Goed, hartstikke bedankt. En de toon is gezet voor de gezelligste maandag van de week. En dat hier bij Eimond 360. Mijn naam is Pim Geurts en we gaan dan lekker tot 2 uur mooie muziek draaien. We hebben wat cabaret, de vaste items, Tante Carla, het Franse plaatje en ga zo maar door. En ook weer heel veel verzoekjes waarvan ik waarschijnlijk een eentje ga draaien. Maar dan zien we dat straks wel weer. We gaan eerst lekker door naar een nummer van de Elm Brothers. En dat is, ik denk uit de jaren 80. Het is de lange versie, want die vind ik ook eigenlijk het mooiste, van Jessica.

De Allman Brothers Band en met de Jessica. Hartelijk welkom nogmaals, luisteraars. Leuk nieuws, want er zijn twee Eimonds toppers die meegaan doen met de WK Padel. En Padel is, ja, wat moet ik dat zeggen, is afgeleid van tennis en van het squash. Het is een hele snelle sport en je moet ook heel snel reageren. Nu is bij de tennisvereniging en padelvereniging Dem in Beverwijk is vertegenwoordigd bij de WK in Buenos Aires. En dat begint volgende week. Dem is vertegenwoordigd met twee spelers. Dat is namelijk Hans Stam en Frank van de Heuvel. En beide uit Beverwijk en met Hans Schram. Zeg ik nou Stam? Nee, het is natuurlijk Hans Schram. Ja, die heb ik nog gehad als pupilletje bij de voetbal, bij Dem Voetbal. Toen al een talent en met tennis ook een talent. En nu met padel samen met Frank, een van de betere van Nederland. En zijn ook toegetreden tot het Nederlands team. En Frank van de Heuvel die zegt, dit wordt alweer mijn 10e WK Masters. Dat was mijn 35e, kan je nagaan. Speel ik die toernooien, want zo goed als ik... even kijken, hoor, zo goed was ik in dat... was ik niet dat ik echt op professioneel niveau mee kon. Ik heb nooit voltijd getennist, maar met die Masters toernooien zijn mij wat lijf geschreven. Het is wel de eerste keer dat ik in Zuid-Amerika een toernooi speel. En dat ik geselecteerd zou worden was voor mij eigenlijk geen grote verrassing. Ik was in de 50-plus categorie met Hans Nederlands kampioen geworden. Terwijl ik al een categorie ouder mag uitkomen. In Argentinië speel ik waarschijnlijk niet met Hans. Alhoewel, dat nog omgedraaid kan worden. Ik speel waarschijnlijk met Piotr van Dallessen. En nu hebben we met het team drie gezamenlijke trainingen gehad. Maar hij woont in Spanje. En dat maakt het afspreken om samen te trainen wel een beetje lastig. En dan gaan we even kijken naar de debuut van Hans Schram. Afgelopen jaar is hij voor de vierde keer Nederlands kampioen geworden. Dus voor mij was het dit jaar geen enorme verrassing dat ik werd geselecteerd. Zeker omdat het vastgezichte Marcel Bogaert gaat trouwen en niet meer kon met het tennisteam naar Argentinië kon. Dat was een beetje ongelukkig, maar we hoorden pas heel laat waar en wanneer het WK was. Ik speel waarschijnlijk niet met Frank, omdat ik nog niet mag uitkomen in de 55-plus categorie. Daar ben ik het jong voor. Dubbelmaat vinden was een flinke zoektocht, sorry. Marcel viel af en toen zou ik met Piet Koetsier spelen. Hij verrekte vorige week zijn bilspier. Nu ben ik dus een maat met wie ik nog nooit samen heb gespeeld. Ik heb er ook niet de illusie dat we het beste koppel van het Nederlands team zullen zijn. Met 0 minuten samen spelen. Daarentegen geloof ik er echt in dat het wel goed gaat komen. Maar in onverwachte situaties zal er vast een beetje verwarring ontstaan. Een voordeel, we kunnen alleen maar in het toernooi groeien. Nou ja, van Vossen komt Heimond 60. Wens jullie natuurlijk heel veel succes. En ja, Hans, jij ook. En je bent echt een sportfanaat. En, je bent de buurman, dus wat dat betreft. Mijn stem heb je. Goed, dan gaan wij verder naar een stukje muziek, luisteraars. Ja, want dat gebeurt ook nog. En dat gaan we doen met Baccara. En dat is getiteld Adolita España. En dan maar hopen dat ik het goed uitspreek.

Ja, en het is zomaar afgelopen. En dan denk je een beetje in de Spaanse sfeer terecht te komen. En dan is het, pop, is het gebeurd. Ja, want ik was wel een beetje aan het lezen naar iets anders, luisteraars. En, nou ja, of tenminste naar iets anders, naar een heading. En ja, zo heet dat tegenwoordig. Dat is dat er nu al meer, even kijken. Veel meer natuurbranden zijn vergeleken met vorig jaar. En het aantal natuurbranden in de veiligheidsregio Kennemerland is in 2026 flink toegenomen. Tot en met begin september zijn er 25 natuurbranden geregistreerd. In de drie voorgaande jaren samen waren dat er 28. Dat blijkt uit opgevraagde cijfers van de veiligheidsregio Kennemerland. De cijfers over 2026 zijn tot en met begin september. En van 2023 tot 2025 is het hele kalenderjaar meegenomen. De meeste natuurbranden waren duinbranden. En dit geldt voor alle jaren. In 2026 vonden in het duin tot nu toe 14 branden plaats. En daarna volgden met allebei drie registraties... de akker, weidebranden en bosbranden. Twee branden vonden plaats in het riet. De rest is geregistreerd als onbekend. Dit is voornamelijk bijvoorbeeld omdat de brandweer ter plaatse... en niet kon achterhalen waar een rookgeur vandaan komt. Nou goed, het is, dus het is al heel wat. Dat betekent niet dat we nu met het de zomer afgelopen is... vooral ook onze gang kunnen gaan. We moeten alert blijven, want we hebben het gezien... onder de grond kan het gewoon lekker doorgaan met branden. Goed, dit was een berichtje uit de duur. Dan gaan we naar, even kijken naar... Oh, we gaan naar Andy Kim met Baby, I Love You.

Dit was Andy Kim, luisteraars, met Baby I Love You. En ja, dat was wel eens een beetje speciaal mannetje, die Andy Kim. Hij schijnt senator Andy Kim te zijn geweest. En hij was eigenlijk aangehouden. Want hij was, nou, dat is, ik denk niet dat het hetzelfde is. Dit is wel een nummer van hem. We gaan er door. Ja, Salty Old Dog, dat is misschien wel even leuk om dat te gaan doen met het weer. Het is benauwend warm, luisteraars, buiten. En binnen ook. Het is drukkend. Er zou geen regen vallen. Nou, misschien straks om 1 uur een klein lichtelijk regenbuitje hier in de regio. Maar je hebt ook kans dat het gewoon weer overwaait. Dat is van vorige week. Regelmatig op buienradar gekeken. En daar zag je dat er een behoorlijke felle regen bij aankwam. Met in de kern rood. Dat betekent onweer. Dus je ging er je maatregel nemen. En het resultaat was dat het gewoon of opgelost was. Of overgedreven was. En dan, ja, dan blijf je een beetje aan pielen. Dus maar goed. Maakt niet uit. En we gaan er nu naar een zoute hond. Een salty dog. Verzin je niet, hè? En dan voor de volledigheid, dat is natuurlijk Procol Harum.

En het waren Baba en Rodi. Met de Hakkataka Music. I like it. Nou ja, dat moet je zelf maar bij bedenken. Waar je dat allemaal hebt gehoord op die teksten. Maar we gaan zo maar door. Maar ja, oké. Okay. Het nieuws van Angela van de redactie. Die heeft alles weer bij elkaar gesorteerd. En naar mij toegestuurd. En ik heb het even uitgeprint, Angela. En ik ken het nieuws een stuk beter lezen dan ik deed. Priegelletjes in het verleden. Dus als je ze lekker op tijd in blijft sturen, kan ik het uitprinten. En dan heb ik het op de goede grootte. Een auto is afgelopen vrijdagmiddag volledig uitgebrand op de afrit van de A22 bij Beverwijk en Velsen-Noord. Het voertuig was onderweg voor export naar Oekraïne toen tijdens de rit brand ontstond. De bestuurder wist het voertuig zelfstandig en op tijd te verlaten. Niemand raakte bij de brand gewond. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig door het vuur werd verwoest. Vanwege de brand werd de afrit volledig afgesloten en hierdoor ontstond een flinke file op de A22. De hulpdiensten ondervinden veel hinder van het vaststaande verkeer op de snelweg en de afrit, waardoor het bereiken van de brand werd bemoeilijkt. Een berger heeft het uitgebrande voertuig afgevoerd. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Op de Beverwijkse bazaar aan de buitenlanden in Beverwijk is zondagavond een juwelierswinkel overvallen. De politie kreeg rond 6:30 een melding van het incident. Volgens de politie in Noord-Holland zijn er na de overval 2 personen gevlucht. Het is nog niet bekend of de overvallers buiten hebben gemaakt. Ook is er vooralsnog geen informatie over eventuele gewonden. De politie is op zoek naar 2 gevluchte personen en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets hebben gezien over beelden van de overval beschikken of andere informatie hebben, wordt gevraagd om 112 te bellen. De Reguliersstraat in Beverwijk wordt al jaren geplaagd door een chemische rioollucht die de huizen binnendringt. Bewoners zijn het zat en willen actie. Waar komt de geur vandaan? Dat weet niemand, dat is een mysterie. Bij recente controles roken handhavers niets. De geur die door de straat trekt laat volgens omwonenden weinig aan de verbeelding over. Het ruikt naar een mengsel van poep en chemische troep. Zo vertelt een bewoner aan onze verslaggever. Voor de buurt is de stank al jaren de dagelijkse werkelijkheid. Onderzoekers bliezen onlangs rook door de leidingen om scheuren of kieren te vinden. Maar binnenshuis bleek alles dicht. Buiten was het weg echter wel direct raak. Bij het openen van een verzamelput in de straat werd precies dezelfde geur waargenomen als die waar bewoners in hun huizen last van hebben. Toch ligt er nog altijd geen plan om de straat open te breken. Voor de buurt voelt het alsof er na al die tijd niets gebeurt. Na jaren melden, wachten en meewerken aan onderzoeken is de vraag inmiddels niet meer of er iets moet gebeuren, maar wanneer gaat er iets daadwerkelijk plaatsvinden. En na ruim 20 jaar... Oh, de vogeltjes zijn ermee gestopt. Even 1 secondje. Dat is wel gezellig. Ja, nou, rustig voor je. Ja, lekker. Na ruim 20 jaar verdwijnen de vertrouwde bussen van Connection uit het Eimond. Daar hebben we net al heel veel over gehoord. En voor het nieuwe buscontract in de regio heeft zich maar 1 partij gemeld, Arriva. In Beverwijk groeit daardoor de angst dat bushalters in rustige wijken straks verdwijnen. In de lokale politiek slaan partijen alarm over de bereikbaarheid van de stad. Nu Arriva als enige overblijft, kan de provincie nauwelijks harde eisen stellen aan tafel. Blijkbaar heeft Connection de eisen van de provincie als te risicovol ingeschat. Vooral de verbindingen buiten de doorgaande wegen staan op de tocht. Een buslijn naar Wijkerzee blijft verplicht. Maar de vervoerder mag daar zelf weten hoe die rijdt. Kelly Uiterwijk is bang dat Arriva puur voor de snelste en goedkoopste route kiest. Het stationsgebied is net voor veel geld grondig aangepast om reizigers soepel te laten overstappen van trein en op de bus. Als de busverbindingen verslechteren is Beverwijk gewoon slecht bereikbaar. De gemeente kan er zelfs weinig aan veranderen. Onze rol is helaas vrij beperkt. We kunnen een zienswijze indienen, maar de provincie bepaalt. Aldus Uiterwijk. Tot zover het regionieuws. Het weerbericht van regioweerwordpress.com door Rico Schreuder. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Het waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 22 graden. Morgen wordt er nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 23-25 graden. En overdag is het droog en schijnt geregeld de zon. In de avond volgen vanuit het noordwesten wat buien. Vanaf woensdag tot zeker zondag is het sterk wisselvallig. Elke dag komt het tot buien of passeert een regengebied. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur komt uit op waarden tussen de 16 en 19 graden. Tot zover het regionieuws, verzorgd door Angela van de redactie. En Angela, wederom bedankt. En dan weten we weer een beetje waar we aan toe zijn. We gaan snel door naar de drieluik. En dat is, deze keer zijn het de Supremes. Ja! Oh.

0: En dit waren drie nummers van de Supremes. En bij de laatste, Baby Love, zie ik... Ja, ik was een kleine jongen. Dat was in de begin jaren 60 dat dit een hit was. En ik woonde toen... ik was nog, nog enig kind op dat moment. Mijn beide zusjes waren nog niet geboren. En dat waren dus Monique en Yvonne. Waarvan Monique een tijdje geleden overleden is. Dat is heel jammer. Heel spijtig. En, maar daar was dus de Supremes. Die waren ontzettend in opkomst. En we hadden net, denk ik, een tv. Een zwart-wit dingetje. Wat helemaal nergens op sloeg. Maar dat kan me nog wel herinneren. Dan moest je ook mijn vader had een aardappel. Twee breinaden erin gestoken. Maar die plugjes achter die tv gezet. En dat zou een antenne moeten zijn. En verdomd, zijn vader, hij geloofde erin. Nou ja, goed, dat moet hij... Maar op de radio was toen de... Ja, de vrouw Veronica, die was al een beetje het uitzien, geloof ik. Maar dan had je dus de Supremes. En ik zie toch zo mijn moeder... nou, ik denk dat dit eigenlijk heel vaak gedraaid. Op een gegeven moment ook gezellig meezingen. Dat zijn dan... ja, en toen moet je ook indenken hoe de indeling van de meeste huizen was. Heel traditioneel eigenlijk wel. En op de wijk daar weg in die flits was het toch allemaal eenmans was. Dus het was bijna allemaal hetzelfde. En dat je die hele brede balkons erboven... dan keek je toen nog uit over de bollenvelden. De aardbeienvelden. En dan keek je zo richting Wijk aan Zee. En dan met een beetje helder weer kon je de horizon zien. Dat zal ik als kleine jongen niet licht meer vergeten. Maar goed, dat was de herinnering aan de Supremes. We gaan snel door naar... Even kijken naar... Nou, we gaan even naar Griekenland. En dat is de soort bij de Griek. Die wordt gezongen door Antenna. En ik heb het ervoor geluisterd. Het klonk erg aardig. Het is een beetje afwijkend als wat we zijn gewend vanuit de film Zorba de Griek. Of nee, de trio Helleniek, dat moet ik eigenlijk zeggen. Maar dit is even wel grappig. En er zijn mensen die zitten nu lekker op Samos. En er zijn kennissen, die zitten op Kos. Er zijn kennissen teruggekomen van Samos. En zo gaat het maar door. En zolang het allemaal kan, mensen gewoon blijven doen. Lekker de zon opzoeken. Want ik weet niet hoe het gaat worden van de winter. Want we hebben een bijzondere hete zomer achter de rug. En dan meestal na hete zomer komt er of een hele warme winter... of een ijskoude winter. We gaan het zien. En dat met het vooruitzicht dat de energieprijzen omhoog stormen... dat wordt allemaal een stuk gezelliger. Blijf maar lekker luisteren hier naar Eimond 360... met de lekkere gezellige muziek en met de witjes en beetjes en ditjes en datjes.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

welkom terug bij het tweede uur Eindeloos Eimond. En dat zei ik in het eerste uur voordat het mooi weer was. Nou, je wordt gelijk gelogen straks, want het is nu... Het begon een beetje wat zwaar te regenen. Het is nu omgeslagen naar een hele fijne motregen. Maar goed, volgens de buienradar is dat straks afgelopen tegen tweeën. Dan is het nog een enkel spatje en dan wordt het weer half bewolkt en half zonnig. Dus daar gaan we maar vanuit, want ik ben lekker luchtig op de fiets. Naar de studio gereden met de korte broek aan. Jazeker, want het was mooi weer en het zonnetje dat prikte toch behoorlijk. En ik ben nog niet koud een uurtje binnen en het begint te regenen. Dat lost zich allemaal vanzelf alweer op. Nogmaals hartelijk welkom. We hebben weer een hele volle programma. En we gaan heel op de Tante Kalle komt langs. De stille kracht hebben we nog. Ik ben ook vast nog een paar verzoekjes vergeten uit het eerste uur. Dus ik moet niet te veel gaan praten. Dat kost me sowieso al moeite. En we gaan dan lekker door naar Barry en Eileen. En dat is eigenlijk een nummer wat ik verschrikkelijk vond en eigenlijk nog steeds vind. Maar juist daardoor is je zo op.

En dit waren Barry en Eileen. Ja, die, het is, het, je wordt wel weer eigenlijk teruggeworpen in een periode van... hoe moet ik dat zeggen? Van vrijheid en het lief. Alles was lief. Weet je niet? Alles was lief. Iedereen was lief. Had je zo'n nummer wat je dan hoorde en dan... werd iedereen nog liever, leek het wel. Goed, Barry en Eileen met de If You Go. Het is ook een heel triest nummer, maar wel ook zo gezongen eigenlijk, ja. het is, even kijken, 13.13. Dat is een mooie tijd. Het was 13.13.13. Het was de laatste seconde, maar voordat ik het gezien had... was het alweer 13.13.14. Ja, zo gaat het maar door. De tijd tikt door de luisteraars. En het regent ook nog. En ik krijg net het verzoekje of ik zachtjes stikte regen tegen het zolder aan wil draaien. Nou, ik doe geen moeite om dat nummer op te zoeken. Er zijn genoeg luisteraars die weten wel waarom. Want ik vind het zo'n stom nummer. Maar dat is heel persoonlijk. Ik heb het eigenlijk misschien ook niet moeten zeggen. We gaan wel door met even kijken. Wat heb ik nog weer klaargezet? Oh ja, dat is een nummer van Marisol. En die zingt over Corazón Contento. En dan El Taxi de los Conflictos. Nou, dan klets je niet meer. Dan gaan we gewoon lekker naar luisteren. En even kijken of ik vanaf deze grote afstand kan instarten. Dat zal toch wel lukken. Ja, dat lukt. Nou, ga lekker zitten of liggen en luisteren.

Ja, en dan is je opeens weg. Die hele taxi is weg met al la la la la la la la la. Maar goed, eens even kijken. De NPO, ja, luisteraars, we zijn nog lang niet van het Songfestival af. Nee. De NPO krijgt een langere tijd om te besluiten over een Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En dat zegt een woordvoerder van de omroep. Het uitstellen is toegekend door organisator European Broadcasting Union, de EBU. AVROTROS is traditiegetrouw verantwoordelijk voor het kiezen en begeleiden van de Nederlandse uitzending. Inzending. Eind augustus maakte de omroep bekend die haar taak terug te geven aan de NPO uit aanhoudende onvrede over de deelname van Israël. Hierdoor lag de bal automatisch weer bij de NPO. Zij moet als eindverantwoordelijke beslissen of het evenement alsnog via een andere omroep wordt uitgezonden. Of dat er gezocht wordt naar een alternatieve route voor deelname. De deadline voor aanmelding voor het Songfestival ligt jaarlijks op 15 september. Daarna volgt een periode waarin landen zich nog kosteloos kunnen in terugtrekken. De NPO mag van de EBU dus later dan half september doorgeven of Nederland in 2027 in Bulgarije deelneemt of niet. De omroep laat weten voor het einde van de maand met meer duidelijkheid te komen. Het is niet ongewoon dat landen uitstel krijgen om te beslissen. Nederland deed het ook in 2024... na onvrede over de disqualificatie van Joost Klein en andere bezwaren over de gang van zaken achter de schermen. En vorig jaar gebeurde dit opnieuw, toen AVROTROS niet tevreden was over de blijvende aanwezigheid van Israël in de competitie. AVROTROS besloot toen uiteindelijk begin december om niet mee te doen aan het Songfestival van 2026. De NOS en de NTR zouden de competitie toen gezamenlijk uit. Het Eurovisie Songfestival vindt komend jaar dus plaats in Bulgarije, nadat Dara afgelopen mei in Wenen won met het liedje Bangaranga. Half augustus werd bekend dat de kustplaats Burgas de gaststad is voor de competitie. Nou, we gaan het meemaken. We gaan gaan even lekker door met even kijken met de Bernhaus, ja, dat is leuk. Nederlandse, nou misschien bijna eindmondiale bluesband. Dat heb ik vroeger heel vaak gehoord met de oefenen. Zij oefende namelijk, die dacht op woensdagavond, in het toenmalige Don Quixote. En met een piano, het podium, in de kleine zaal, het podium, een piano op het podium gereden. En het ding was hartstikke vals. Maar toch waren ze aan het spelen en ik vond ze toen wel geweldig. En ik heb ze ook nog een paar keer in de uitzending gehad. De gebroeders Laporte bijvoorbeeld. Nou goed, we gaan luisteren naar het nummer. Even kijken, If You Really Leave Me.

Dit was Bellows met If You Really Wanna Leave Me. Met de fantastische Tineke Schoenmaker als zangeres. En jij bent ook Moeders Laporte natuurlijk. Op de beide gitaren. En ze wisselden elkaar heel goed af met de solo-gitaar en slaggitaar. En ik heb de heren ook in mijn Seaport FM verleden nog een paar keer in de studio gehad. En ik heb Johnny ook nog een paar keer in Heemskerk in de studio gehad. Met ook zijn LP That's Me. En hij is toen samen geweest, heeft samengewerkt met. Ik wil het net toch zeggen dat. Het is gewoon niet te wetten, That's Me. Ik zal het zo meteen zeggen. Veel in de studio geweest, veel contacten mee gehad. En hij is een paar jaar geleden is hij eventjes uit de relatie geweest vanwege hartproblemen. Is helemaal teruggekomen en is weer volop aan het toeren. Bellows, dus je komt ze vast nog eens tegen in het circuit. We gaan even kijken snel naar Tot Rutgen. De man die in december 2020 een Engelse talige cover maakte van Joep van Hek's kersthit Flappy uit 1981. En Van Hek wist niet dat Rundgren het nummer had opgenomen en uitgebracht. Rundgren had nog nooit een kerstnummer opgenomen, maar werd door zijn platenlabel overgehaald om toch met een nummer te komen. Hij kwam na een zoektocht uit bij Flappy en besloot een cover te maken. Overigens nam Rundgren de tekst van het komische lied te serieus. In een interview met Roy Stone zei hij dat het blijkbaar een vrij gewoon iets is om met kerst een konijn te eten. Dat is opgevoed door een van je kinderen en de huisjes. Dus hij heeft het inderdaad wel erg serieus opgevat. We gaan even door naar een nummer wat hij gemaakt heeft. En dat is getiteld I Saw the Light. En die ken je vast wel.

0: En dat was hem dus Todd Rundgren met I Saw the Light. En dat komt uit 1972. En we gaan straks, want ik heb het al eens zien lopen. Tante Carla die loopt alweer een beetje zenuwachtig heen en weer te springen. Want die denkt van, wordt het nog wat bij mij? Of gaan we het eens een keertje uitstellen? Maar dat, nee, natuurlijk niet. We gaan niks uitstellen, Tante Carla. Want we gaan het toch gewoon draaien. En dat.
1: Ach, wat leuk, Tante Carla.
2: Tante Carla.
0: Nog niet uitgesproken, hoor, zuster.
2: Tante Carla. Tante Carla. En, eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Nou, rustig maar.
3: It's time for the love zone.

0: ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat? Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant. Dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn... aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, ja, nee... U kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen... Die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe. En die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizendig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, nee, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, he, niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak en toen was ik zo met mijn nieuwe polo paard was ik zo in de heuvels zo galoppen de pop zo en toen viel ik neder, viel ik van mijn polo paard neder en toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar en hier niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van... Hé, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee.
1: Echt niet,
0: Nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloof is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. He, religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit een bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at...

Nou, is een hele mond vol, maar dit was Sandy Wilson met Give Me Your Love Tonight. Nou, dat is al een de extended version. Daarna, of daarvoor geluisterd naar Daniel Adams met zijn stukje over de kakkers. En daarvoor dat was een Française, maar die heb ik alleen de titel van kunnen vinden. En het is heel jammer, want ik ben dus haar naam kwijt. En dat was wel een hele mooie en een goede zangeres. Maar even weer compleet van mijn slag af, omdat Els binnengekomen is. Ja, zie je wel. En dan moet ik even kijken naar de stille kracht. Oh, die staat hier. Die ga ik nou draaien. Die is ook hartstikke mooi. Want er zijn kennissen van mij die zijn op vakantie gegaan naar Bali. En die zijn van het weekend er vertrokken. En die hebben er wel wat langer over gedaan. Maar die willen dus ook graag iets Indonesisch horen. Nou, dat komt heel goed uit, want ik heb het klaarstaan. We gaan naar de Bengawan Solo als intro. En dan komen we uit bij Raisa. En die zingt Peganti Aku.

0: Nou, dit was een taal. Kijk, ik weet niet zeker of dat Maleis was of is. Maar ik vond het wel een een mooie melodie. Een mooie melodie. Ja, u hebt het nog aan te luisteren. Het elfje is binnengekomen en ik. Nou, elfje. Meer een elf. En dan, nee hoor. We gaan het. En Els, wat zometeen het programma Ouder. En dat, wat gaan we daar aan? Heb je alleen nog idee wat we gaan doen? Of wat we niet gaan doen?
1: Ja, ik heb weer een boodschap van Uitjezorg Eimond. Die heeft weer iets heel leuks verzonnen. En ik heb iets van Matt Heemskerk. Die heeft ook iets heel leuks uit de bedacht. Zit je me te plagen?
0: Ik zit jou nooit te plagen, dat is waar je bij bent.
1: Nee, maar ik heb weer leuke mededelingen.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Nou, dan gaan wij. We hebben het iets serieus gehad. We gaan nou zo meteen naar. Zo van varen, daar kom je ook nooit vanaf, hè? We gaan het uur Eindeloos Eimond gaan we waarschijnlijk afsluiten met een nummer van Bad Finger. En het is getiteld No Matter What. Maar ja, die is nog 2 minuten, dus dat gaat wel lukken. Ik zeg vast bedankt voor het luisteren. Heel graag tot straks. En er wordt om 2 uur het programma Ouder. Het wordt heel gezellig. We hebben er allebei zin in. En Els is goed geluimd, goed gemutst. Dus dat gaat alle goede kant op. Dank jullie wel. En dan morgen is Ruud aanwezig. Woensdag Frank. Donderdag ben ik er weer. En vrijdag is het weer Ruudje. En Frank, oh nee, is het Frank. Dus dat wordt allemaal heel gezellig. En dan hebben we geloof ik vanavond nog de Redder in de Noodshow. Dus met Ruud, waar je allemaal problemen gaat oplossen met op muzikaal gebied. Dus blijf lekker luisteren naar Eimond 63. En dan straks naar het programma Ouder. Dit was Eimond, ondergetekende Pim Geurts. Heeft het heel graag gedaan, met heel veel plezier. En de zon gaat weer schijnen!

zou je moeten zeggen, roep het maar. Want je, oh ja, we hebben mooi bij het programma Ouder ook toch een speciaaltje over Frans Halsema. Dat heeft Els nog even gauw en snel in elkaar gevlost. Dus dat gaan we straks ook nog even doen. Nou, ik zeg nu echt tot straks en bedankt voor het luisteren.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: Ja, dat luisteraars, het was Mandy. Welkom bij het programma Ouder. En Els die is nu even iets aan het opzoeken. En dat is natuurlijk wel helemaal goed mogelijk. Want wij hadden een paar mooie nummers van Frans Halsema had ik eigenlijk klaargezet. En het vervelende nu is dat hij eigenlijk verdwenen is, dat vijltje. Dus dat we moeten heel snel even wat improviseren. Els, hoe is het met je?
1: Goed.
0: Goed?
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou, je ziet er ook weer stralend uit met deze regenachtige maandagmiddag.
1: Ja, maar het klaart er weer op. Kijk maar eens buiten.
0: Nee, ik kijk niet naar buiten.
1: Oh, doe dan maar niet. Maar ik heb weer leuke activiteiten van Matt gekregen van Ingrid.
0: Ja.
1: En ik heb ook weer een heel leuk uitje van Uitjezorg Eimond gekregen van Evelien.
0: Kijk, nou, dat is
1: die eerder bij ons gast was in de studio ook. Ja. Hey Pimmer, ik wil jou wat vragen.
0: Oh jee, ja.
1: Dat AI, hè? Vorige keer zei je, draaide je muziekje en toen zei je, ja, maar dit is AI.
0: Ja.
1: Hoe weet ik of het AI is of niet?
0: Als je naar YouTube gaat, bijvoorbeeld, en dan ga je naar zoeken naar 1950, noem even wat. Dan staat er, dan zie je al een tekeningetje, dat is te mooi om waar te zijn. En dat is ook vaak zo. En dan,
1: dat tekeningetje geeft dat aan?
0: Nee, maar het zit gewoon als je een hele mooie vrouw op een Cadillac.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Weet je,
1: ja.
0: Dat, een beetje in die stijl. Maar dan als je dan gaat kijken, je gaat er met meer informatie, dan komt op een gegeven moment zie je daar staan dat het geproduceerd is met AI.
1: Oh.
0: En als je heel goed luistert, hoor je ook wel dat het bijna allemaal hetzelfde begint. En ik kan je straks wel wat laten horen, want ik heb heel veel, veel AI gedownload.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe wij later het verschil nog zullen horen. Of,
0: nou, geloof mij nog maar, dat verschil wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ik heb hier...
1: En dat betekent dat Jan Smit wel kan stoppen, dus?
0: Nou, nee hoor. Nee, maar je gaat dat gewoon merken. Even kijken hoor, dit is... Even kijken, dan doen we die andere kant op. En dan, ja, nou, Be My Baby.
1: Dat is laat maar horen.
0: Ja, ik ga het je laten horen. En dan, en dan zul je merken dat je denkt van, hé, dat is wel heel erg leuk.
2: De weg en een wonder draag ik met me mee.
0: En soms, heel soms, gaan er nog eens twee dingen door elkaar. Dat is heel grappig.
1: Ik leek Frans Halsema wel te horen die je net kwijt was.
0: Die is net aan het zoeken.
1: Zo gaat dat hier met Pim, luisteraars. Leuk hoor, je weet nooit hoe het afloopt hier.
0: Maar ik ga het gewoon even herstellen. Kijk,
1: ga jij dat maar even goed
0: doen? Ik ga het even lekker herstellen. Kijk, ik ga het ook even weg. En dan, als het goed is, moet hij nu wel gaan. Dus het, goed, wij worden ook ouder.
1: Ja, nou zeker.
0: En dan?
1: Ja. En had je al tegen de luisteraar verteld dat je iets van Frans Halsema... Of zei je dat nou net alleen tegen mij?
0: Nee, ja, ook tegen jou, want jij hoort ook in die doelgroep.
1: Ja, ja. Ja, maar die teksten van Frans Halsema zijn zo ontzettend mooi, hè?
0: Ik wil weten dat jij heel graag voor haar wil horen.
1: Ja, want zo heet zijn nieuwe musical.
0: Ja.
1: En dat is een prachtig lied.
0: Ja, is ook zo.
1: Met een mooie tekst.
0: Ja.
1: Gaan we die nu horen?
0: Nee, we gaan nou eerst een stukje uit AI van Be My Baby.
1: Oh ja.

0: Nou, ja, en het is toch,
1: ja.
0: Er is niks mis mee, hè?
1: Nee, nee, nee. Ik begrijp best dat je daarmee in de verwarring komt.
0: Ja, en wat je zojuist zei, want we waren er samen even over aan het doorpraten. Als je dan bijvoorbeeld de stem van Jan Smit en je maakt via AI een liedje.
1: Ja.
0: Vindt Jan Smit dat dan goed?
1: Ik denk het niet.
0: En mag dat allemaal?
1: Ja, ik denk het wel. Het is nog niet, lang niet zo beschermd. Het is allemaal in ontwikkeling.
0: Ja.
1: En dat AI gaat ook gewoon steeds veel verder. Ja, en dan denk ik van, dan moet Jan Smit ook nog bewijzen dat het zijn stem is.
0: Ja, zo zit het wel. Jeetje.
1: En kijk, met Buma Stemra en de belanghebbenden die aan zijn nummer het origineel gewerkt hebben. Kijk, die komt uit de computer.
0: Ja.
1: Dus als je heel handig bent en je hebt allemaal van bekende mensen stemmen verzameld.
0: Oh, ja.
1: En je zegt tegen AI, je maakt daar een nummer van. En dit is een tekst. En dat,
0: maar als je een liedje van internet afhaalt, dan hoort het er dus tegenwoordig bij te staan. Dat het een AI-uitvoering is.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En ik weet niet of ik dat nog weet. Ik wil kijken of ik het nog kan vinden.
0: Nou.
1: ja, dat moet toch.
0: Wat wou je zeggen?
1: Ja, dat wij hebben toen nog eens een keertje over die jingletjes gemaakt voor de.
0: Ja! Oh ja.
1: Nou, dat had ik daar ook mee gedaan.
0: Oh.
1: Maar dat staat helemaal nergens op.
0: Ja, ik vond hem wel leuk.
1: Het was wel leuk.
0: Ja, ik vond hem superleuk. Heb je die nog in de buurt? Want ik vroeg me toevallig laatst af waarom je die er nooit meer tussen
1: hebt. Nou, omdat ik het eigenlijk helemaal niks vind.
0: We hebben er samen hartstikke om gelachen.
1: Ja, dat is waar. Dat
0: was heel leuk.
1: Nou ja, vertel jij, als jij nog nieuws hebt, ga ik hem even opzoeken.
0: Ja, ik heb van Ingrid Dudink van Met Heemskerk. Ingrid is, ja, dan moet ik het even opzoeken om het netjes te kunnen zeggen. Oudere werker bij Met Heemskerk en ze is coördinator van het Maatjesproject. Maar ze heeft nu doorgestuurd dat er weer een thema alleen is maar alleen. Alleen is ook maar alleen. Op 27 september is. Samen iets doen is leuker dan alleen. Met Heemskerk organiseert daarom op zondag 27 september een middag voor mensen die iemand zoeken om iets mee te ondernemen in hun vrije tijd. Aan het einde van de week tegen de eenzaamheid is dit een mooie afsluiting. De week tegen de eenzaamheid.
1: Ja.
0: Aan het einde.
1: Ja.
0: Houdt u van bijvoorbeeld wandelen, fietsen, bridgen, naar de film of het museum gaan, maar doet u dat nu niet omdat u niet leuk vindt in uw eentje? Kom dan eens langs. De bedoeling van deze middag is om matches te gaan maken in twee of meertallen. Samen maakt u afspraken om iets te ondernemen. En voor de duidelijkheid, het gaat niet om relaties. Je hoeft niet meteen vrienden te worden. Oh, maar wel om, het gaat wel om vriendschap en het sociaal contact. Excuus. Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel, hè? Je hoeft niet meteen, je bent niks verplicht verder.
1: Nee.
0: Het is gewoon matches maken. Aanmelden is niet nodig. De toegang is €1, inclusief een kopje koffie of thee. En het is prettig als je om 2 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen, zegt Ingrid. U mag ook iemand meenemen voor wie deze activiteit interessant is. Geen punt, want u weet, alleen is ook maar alleen. Dus kom erbij en blijf niet achter de geranium zitten. Nou, waar? Het is in buurtcentrum De Schuilhoek, op de Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Op zondag 27 september en het start om 2 uur en het duurt tot 4 uur. En als u nog meer informatie wilt of contact met Ingrid, dan geef ik u haar nummer, dat vindt zij goed. 06-48-45-76-32 of ingrid.dudink@metheemskerk.nl. Alleen is ook maar alleen op 27 september.
1: Oké. Okay. En dan nou je toch een telefoonnummer genoemd hebt, want als de luisteraars ook naar ons willen bellen in de studio, dan kan dat, als ze een vraag hebben of een opmerking of iets wat ze heel graag willen weten, maar niet zeker zijn hoe of wat, dan kan men bellen naar
0: 085 20 20 300. En welke opmerking of een leuke anekdote u ook heeft, ga bellen, want ik zit ervoor.

0: Nou, dat brengt me terug naar mijn jeugd. Pim, dit plaatje. Ja. Dat draaiden mijn broers altijd thuis. Leuk hoor. Hé?
1: Zeker.
0: Ben je nog aan het zoeken?
1: Ja, ik ben aan het zoeken. Ja.
0: Even kijken hoor. Ja, ik heb nog een boodschapje van Evelien Duiker doorgekregen. Evelien is community manager van uitjezorgeimond.nl. Dat is verbonden aan een initiatief van de Reigershoeven. Mensen met dementie en geheugenproblemen. Oh, dan moet ik even wat opzoeken, want er is...
2: Wat is er, Els?
0: Nee, er is niks. Er is een filmclub uit de zorg. Ja, er is wel. Maar daar hebben we het zo over. Ja. Samen leuke dingen doen. En ja, ik zit goed. Maar hou nou even je mond. Samen leuke dingen doen en nieuwe mensen ontmoeten. Uit je zorg organiseert samen met het theater en filmhuis De Cirkel in Heemskerk 6 gezellige filmmiddagen. Samen geniet u van mooie en herkenbare films van vroeger. De films roepen herinneringen op en bieden, net als de muziek, hè?
2: Ja.
0: Ja, tuurlijk. En bieden een fijne aanleiding om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Het is bedoeld voor... Dan moet ik even spieken hoe Evelien het noemt voordat ik iets verkeerd zeg. Het is mensen met een geheugenuitdaging, beginnende geheugenproblemen of dementie. Maar iedereen die denkt, dat lijkt me ook heel erg leuk om herinneringen op te halen en zo'n oude film te zien en nou, het gewoon eens mee te maken en op deze manier naar de bioscoop te kunnen, die is van harte welkom. En de filmclub vindt 6 keer per jaar plaats, van oktober tot en met maart. De eerste uitzending, hoe noem je dat, die is op 15 oktober. Het is in theater en filmhuis De Cirkel op de Antonie Verheerenstraat nummer 1. Dat is vlak naast onze oude locatie, tegenover de kerk. En je mag je aanmelden door te bellen naar Audrey of Evelien. Die zijn allebei verbonden ook aan de Reigershoeven en aan Uit Je Zorg. En dat nummer is 0251 20 70 29. 0251 20 70 29. Of via het formulier op de website www.uitjezorgeimond.nl.
2: Dat is goed opgezond allemaal, Els.
0: Leuk, hè? We hebben nog een paar andere data, maar dan wordt het zoveel info. Ik denk dat je beter even die 15 oktober in je hoofd kan houden.
2: Dat is toch goed?
0: Het is van 2 tot 4 en het is op een... Wat was het nou ook alweer? Donderdagmiddag. Gaat hij weer lachen? Als ik iets niet weet, gaat hij me uitlachen. Ja,
2: als ik thuis kom, heb ik allemaal kramp in mijn maag. Wist je dat?
0: Oh, lekker.
2: Gewoon spierpijn.
0: Ja, of je hebt honger.
2: Nee. Maar ik heb er klaarstaan, omdat jij dat vanmorgen zo aankaart, van Frans Halsema.
0: Oh, heb je hem? Ja,
2: ja, nog niet voor haar, die doen we zo meteen.
0: Okay.
2: Maar ik heb ook een hele andere leuke gevonden. De jongen en het meisje.
0: Ja, die is ook mooi.
2: Ja, dat is wel, die vind ik toch wel heel leuk.
0: Om die teksten allemaal niet verloren te laten gaan, is er ook een musical nu uit, hè?
2: Oh, ja.
0: Van het leven van Frans Halsema.
2: Oh, ja, is die dus, al uit?
0: Ja, want die staat al op de agenda van ons Kennemer Theater.
2: Oh, oké. Okay. Dus, dat moet je in de gaten houden.
0: Luister even goed en als je interesse krijgt, nou, bekijk de agenda van het Kennemer Theater
2: even. Ja. En u kan nog steeds bellen 085 20 20 300. Dan krijg je met een beetje mazzel de zwoele stem van Els in je linkeroor.
0: Ja hoor.
2: Tenminste, als je de oor naar je linkeroor houdt.
0: Kom maar door. Met je linkeroor.
3: Ze waren eindelijk alleen. De jongen en het meisje. De jongen en het meisje. En het bos stond om hen heen.

En het bos werd donker, diep en dicht. En waar het laatste avondlicht weemoedig afscheid had genomen, vond hij de plek in struikgewas en lei er op zijn regenjas als in een nest onder de boom.

in prachtige akkoorden los. Van links, van rechts, van onderboven, een strijkorkest niet te geloven. Een heel muziek geworden bos. De jongen riep, dit is te gek. We zochten naar een stille plek en daar gaat die rotmuziek beginnen. Maar een stem boven hun hoofden zei, die strijkmuziek die hoort erbij, als twee elkaar voor het eerst beminnen. Onze muziek op dit moment is u uit elke film bekend. Dat is het lot van elke vrijer. Denkt u maar even aan de sound in elk product van Paramount of een Metro-Goldwyn-Mayer. Ze vluchten weg van het orkest, de jongen en het meisje, de jongen en het meisje als twee vogels uit hun nest.

God die alles hoort en ziet. Ook deze zanger met zijn lied sprak door de wijde eten. Ik trek wel niet zo.

0: De jongen en het meisje, Els, herkenbaar?
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja? Nee, ja. Maar hij zingt wel af en toe. Heeft hij teksten die wel heel dichtbij...
1: Het leven.
0: Het leven horen, ja.
1: Ja, die biografische musical voor haar... dat is ook de titel van een van zijn muziekstukken... die we zo laten horen.
0: Ja.
1: Die gaat ook over het leven van de in 1984 overleden cabaretier en kleinkunstenaar Frans Halsema. De voorstelling toont de man achter de vrolijke buitenkant die in de privésfeer worstelde en zocht naar rust. Want die man schijnt het toch niet makkelijk gehad te hebben. De mens achter de artiest. Er wordt gekeken naar wie Halsema was buiten de schijnwerpers en hoe hij omging met zijn succes en innerlijke strijd. Bekende muziek van hem, dat zijn grote evergreens... en bekende nummers zoals Voor haar, Vluchten kan niet meer... Sandra, Kees en Zondagmiddag buiten Veldert. Nou, dan gaat u vast wel weer een lichtje branden, hè? Het komt ruimschoots aan bod. Legendarische scènes zijn iconische cabaretier-parodieën... en radiomomenten, waaronder Geen ja en geen nee. Ken je dat nog?
0: Gerard Koks?
1: Ja, Geen ja en geen nee. En Raden maar.
0: Oh ja, dat mag ik het geluid nog één keer horen, meneer Schilperoord?
1: Ja.
0: Nee, dat zegt hij dan.
1: Ja, dat zegt hij dan. Ja, ik denk, misschien heb je dat onder je knop zitten ook.
0: Nee,
1: een geluid. Maar goed, Frans Halsema wordt gespeeld door Soy Kroon. Die cabaretier die ook vaak te zien is in, en te horen in musicals.
0: Oh ja.
1: Maar dat terzijde. Leuk, Pim, maar je hebt nu Voor haar klaarstaan, hè? Nou, die wil ik graag horen.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Ja, dat raakt je toch? Ik zit hier met kippenvel, hoor.
1: Ik zie het, Els. Dat, ja. Je bent er wel een beetje ontroerd.
0: Ja, ik vind dat prachtige songs eigenlijk. En dat mag niet verloren gaan. Ja, toch?
1: Nee, toch?
0: Nee, toch? Dat bedoel ik ook.
1: Ja, ja, toch?
0: Ja. Maar heb jij nog wat, Pim?
1: Nou ja, want...
0: wat had je willen hebben?
1: Ja.
0: Nou, we hebben in elk geval nog een lekker stukje appeltaart.
1: Ja, dat is vanwege Ab.
0: Ab's verjaardag. Ja, super bedankt, Ab.
1: Ja, die heeft een lekker stukje fly neergelegd.
0: Nou, dan gaan we zo even lekker voor onderen.
1: Nou, dan gaan we even oppeuzelen.
0: Ja.
1: Nou, zo
0: is het.
1: Kom koffie erbij. Lekker punt in je waffel. Nou,
0: rustig.
1: Nou, ja, het is kersen en appel, hè? Of is het abrikoos?
0: Moeten we nog armpje drukken ook?
1: Ja, ik denk het wel. Jij wie dan met zijn achterkant van zijn arm in die juiste bak met kleeft?
0: Nee.
1: Maar ik vind het hartstikke mooi wat je uitgezocht hebt allemaal voor. Het is alweer over 2:30. Het gaat echt weer veel te snel.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat jij uitgelegd hebt hoe dat nou zit met AI. Want het gaat allemaal wel heel hard, hè?
1: Ja, maar er worden ook cursussen gegeven in buurthuizen. En dat is ook voor de oudjes best wel interessant. Maar ja, kijk, dat hele AI...
0: Daar hebben we toch allemaal geen zin meer in.
1: Nee, maar er zijn... anders gesteld. Mijn droger is een stuk gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je zeggen, mij te schuilen, heb je nog gelijk in ook. Maar en dan kan ik wel via internet gaan lopen spuren naar wat is de juiste droger. En ga zo maar door, dan ben je gewoon 2 dagen bezig. En nu, als je een beetje handig bent, dan ga je naar AI, Artificial Intelligence. Je zegt droger tussen de 400 en €600. En dan bijvoorbeeld de containers of een nieuwe soort warmtepompen droger. Nou, heb je binnen 3 minuten, eigenlijk wel veel eerder, heb je een hele uitdraai. En dan kan je zien per merk, ga zo maar door, dan kan je dus in een bepaalde prijsklasse de beste uit de bus komende droger bekijken.
0: Ja, het is ook natuurlijk voordelig. Ik wil even over je heen, want ik had een keer een storing in mijn vaatwasmachine.
1: Ja.
0: En toen heb ik op YouTube gezocht hoe ik dat kon verhelpen.
1: Ja.
0: En hoe ik de dingen moest losschroeven, openmaken, stap voor stap. En heb ik zelf gedaan. Er zat een glasscherf ergens scheef.
1: Met een motortje?
0: Nee, bij zo'n filtertje weet ik veel hoe dat allemaal heet. Maar ik kwam eruit door die filmpjes van YouTube.
1: Ja, dat is toch
0: wel. Ja, nou, dat vond ik ook. Dus ik hoefde geen nieuwe te kopen. Misschien moet jij dat ook eerst even doen.
1: Nee, maar deze is wat ouder. Ja. En je hebt was de gewoonte dat je op een deurtje gaat leunen om het spul erin te gooien of eruit te halen.
0: Ja.
1: En dan ben ik niet een van de lichtste. Dus het is dan, denk ik, een dikke half jaar geleden dat ik een krak hoorde. Toen heb ik hem even nog een paar keer dicht kunnen rammen. Maar dat is. Dat lukt ook. Maar ik gebruik hem ook helemaal niet veel. Dat is maar.
0: Nee.
1: Net zoals het weer van vandaag. Weet je, ik ga hier naartoe. En ik had even wat handdoeken zo, doe ik even apart. En op de buien daar gekeken, het blijft droog. Dus ik denk, dat gaat ophangen. Ik ging nog een keer. Ik tussen 1 en 2 gaat het regenen. Nou, dus niet. Nou, ik heb geen droge, dus gewoon het was dat je gaat prima hoor. Maar het is wel af en toe wel handig. Maar ik bedoel, dat is zo de techniek met de AI. Dat is dus niet alleen voor de muziek, maar je kan het met heel veel dingen.
0: Ja, precies.
1: Kan je het gebruiken. Dat is toch handig.
0: Ja, en zo'n droger, Pim, ik denk dat die oude drogers meer energie gebruiken dan de nieuwe. Hè? Ja. Dat is allemaal veel geavanceerder. Dus ook beter als je een nieuwe doet, toch?
1: Ja, nou ja, het is ook beter. Het is ook beter.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: En je hoeft zelf niet meer te zoeken. Je vraagt meneer AI en hij maakt...
1: Nou, en dan denk je wel eens van AI.
0: Super, hè?
1: Ja.
0: Heb je nog leuke muziek?
1: Ja, ik heb wel.
0: Jouw vinger al in bij het knopje.
1: Ja, je moet niet zo naar me kijken. Daar was ik een beetje zenuwachtig van.
0: Ja, maar dat komt in deze mooie nieuwe studio. Hè? Dan kan je veel meer zien wat we doen.
1: Ja, dat is ook waar. Er
0: staat zelfs een camera op jou, Pim. Hier
1: Die staat alleen hier intern nog aan. Maar zodra het wereldwijd gaat, dan hang ik er wat voor.
0: Ik bedoel, nou waarom? Het is bedoeld, denk ik, voor als je van je stoel zak.
1: Nee, het is, mensen gaan er naar je kijken wat je doet. Kijk, als ik nou zo ga zitten, zal je zien die aan staat.
0: Dat zien de luisteraars
1: niet. Nee, dat wil ik graag zo houden. Nee, we gaan naar Sandra. Dat is ook van...
0: Van Frans. Ja, kom maar door.

0: oudste.
1: Die koeien ook.
0: In de Sinjak. Onder de tekenfilm. In het veilige donker. Stopt hij een reeks?
1: Nee, ook niet.
2: En nou?
1: Nee.
2: Hoe staat dat nu?
1: We gaan niet meer uit.
0: Heel de week speelt ze door zijn gedachten. Heel de week mis.
1: Horen de luisteraars ons dan ook niet? Wim, heb je met je ellebogen ergens op gedrukt?
0: Heel de week speelt
1: toen je ging fritten.
0: Door zijn gedachten. Heel de week mist hij haar stem en haar lach. Zes dagen lang kijkt hij uit naar die ene.
1: Kort, die gele?
0: Maar zekere zaterdag.
1: Nee, deze gele.
0: Zaterdag is er dan eindelijk die middag. Wat zal ze aan hebben? Komt ze te laat?
1: Ik denk dat je daar zaterdag echt druk op
0: klein en nerveus in zijn auto. Wacht hij haar op in de hoek van de straat.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
4: 360. Heeft u naar aanleiding van dit programma vragen, suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Historische Archeologie. Stuur een e-mail naar info@s-h-a.nl. Of schrijf SHA, postbus 646, 1940 AB in Beverwijk. Historische Verkenningen. Een reeks informatieve radioprogramma's over het verleden van de regio Kennemerland. Historische Verkenningen. Onder leiding van Daan de Vries junior, Jan Kamferman en Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
5: Welkom luisteraars. Vandaag weer een uitzending van Historische Verkenningen. En in deze uitzending van Historische Verkenningen gaan wij praten met de heer Ronald Droog. En het onderwerp zal zijn levende geschiedenis. Wat nou levende geschiedenis is, dat hopen we u duidelijk te maken. Heer Droog, van harte welkom.
6: Dank u wel.
5: Levende geschiedenis. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want geschiedenis is oud, is voorbij. Er leven nog wel mensen die geschiedenis gemaakt hebben. Wij zelf ook. Maar wat moet ik me bij levende geschiedenis voorstellen?
6: Levende geschiedenis, zoals wij hem ervaren, zeg maar de mensen die ik ken uit diverse groepen, is eigenlijk het na nabootsen, niet het naspelen, maar het nabootsen van een stukje over het algemeen vaderlandse geschiedenis. Dat wordt gedaan door middel van uitrusting, kleding, maar ook het uitleggen van wat er in die periode allemaal gebeurde en waarom. En dat op een zo authentiek mogelijke manier.
5: Als we het over groepen hebben, betekent dat dat het niet een vorm van lezing is, maar een vorm van een spel, als het ware, wordt laten zien?
6: Het gaat eigenlijk nog veel verder dan dat. De meeste groepen die aan levende geschiedenis doen, en dat is een periode die bestrijkt van de Kelten tot aan de grenswachten uit 1973. En dat zijn ongeveer 2 à 2.500 mensen in Nederland die dat doen. En die zitten in een overkoepelend orgaan, en dat is het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis. Afgekort LPLG. Het is wel eens interessant om op hun website te kijken. Als u het fenomeen niet kent, dan gaat er een hele wereld voor u open.
5: Hoe heet die website?
6: LPLG.nl.
5: Oh, LPLG.
6: Ja, Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis.nl.
5: Okay, dus www.lplg.nl. Ja. Dat is makkelijk. Even terug, die groepen, mengen die zich met elkaar of hebben die in hun eigen periode gekozen?
6: Over het algemeen zijn die groepen autonoom. We hebben één keer per jaar van het Landelijk Platform een algemene verzameling van alle groepen in Nederland die zich daar dan moeten presenteren. En dat heeft ook te maken met de authenticiteit. Mm-hmm. We streven er zoveel mogelijk naar om de authenticiteit zo goed mogelijk na te leven.
5: Kun je zomaar zo'n groep starten? Of wordt dat door het LPLG wordt dat aangewezen? We gaan nu een groep starten. De Bril. Door de Watergeus. Noem maar iets. Of doen ze dat zelf in De Bril? Ja, dan zeggen ze, wij melden ons aan.
6: Nou, het ligt ietsje anders. Je kan zelf een groep oprichten. Ik heb dat namelijk zelf ook gedaan met een aantal mensen. En dan word je vervolgens, als je lid wil worden van het Landelijk Platform, dan moet je voldoen aan bepaalde authenticiteitseisen. Mm-hmm. Nou, daar zal ik straks wat meer over vertellen, want dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad bij ons. Maar je kan dus in principe je eigen groep starten. En dan kies je een periode, het liefst zo rond de 25 jaar, omdat ook de mode in die tijd heel snel veranderde. Dus je kan niet zeggen van nou, net zoals in mijn geval, wij zitten in de 15e eeuw, we doen 1410 tot 1440, dat gaat niet, want de kleding is dan, en de wapens zijn dan zo veranderd, dat niet meer kan. Nee, ja, dat valt.
5: Dus we hebben nu even een beeld, er komen groepen. Het moet uit de vaderlandse geschiedenis zijn?
6: Nee, niet per se.
5: Niet per se.
6: Ik ken bijvoorbeeld groepen die spelen de French Indian Wars na. Dat speelt zich af in Canada en Noord-Amerika. Mm-hmm. De meeste groepen die doen wel iets Europees.
5: Zeg maar. Ja. Ze werd er ook nog gezegd, ze bootsen na. Ze gaan niet naspelen, ze herhalen niet iets, maar ze bootsen het leven na uit die tijd. Of,
6: ja,
5: of op de manier van vechten of wat dan ook.
6: Laat ik me dan even beperken tot de groepen waar ik toe behoor. Dat is Graven van Holland. De periode die wij nabootsen is 1440 tot 1465. En dat heeft ermee te maken dat in die periode de harnassen op hun hoogtepunt waren. En dat is op zich al een heel fascinerend item. De eerste man van Jacoba van Beieren, dat was iemand van de Bourgondische factie, maar de Bourgondiërs waren ook weer in twee kampen verdeeld. De Armagnacs en de Bourgondiërs. En de moeder van degene waar Jacoba van Beieren mee zou trouwen, die had een andere mening dan haar man. En die heeft haar eigen zoon laten vergiftigen met een giftig harnas. Dus het geeft wel een beetje aan hoe scrupuloos die mensen in die tijd waren. Maar we hebben daarvoor gekozen. We wilden eerst eerder in de eeuw zitten, omdat er bepaalde veldslagen waren geweest waar wij dan aan deel hadden genomen al. Maar we kwamen tot de ontdekking dat een groot deel van de uitrusting die al in de club zat van een latere periode was. Mm-hmm. Dus dan hebben we gekozen voor deze periode.
5: Ja. Nu, als ik je zo hoor, dan wordt het zwaar, de harnassen. Is het steeds militairachtige acties die komen? Of zijn er ook gewoon daagse dingen, het daagse leven in een middeleeuwse stad bijvoorbeeld? Of ja, wordt dat niet zo?
6: Wat de clubs kunnen is eigenlijk heel uitgebreid. En wij hebben ervoor gekozen om, ja, wij zijn een voortvloeisel van een andere club. Daar lag het zwaartepunt een beetje op het militarisme. Mm-hmm. Je moet zich voorstellen, die groepen die bestaan uit 20 tot 25 mensen. En dat zijn mannen, vrouwen en kinderen van elke leeftijd. We hebben zelfs wel eens een kindje van een jaar in onze club gehad. En wij beelden een groep huurlingen uit. En er is gekozen voor huurlingen, omdat die niet de strikte hiërarchie hebben zoals bij ridders en voetvolk.
5: Ja, ja.
6: Dus wij kunnen wel dezelfde uitrusting dragen, maar we kunnen ook meer. Een ridder is gebonden aan bepaalde codes. En het voetvolk of het gewone volk, die was ook aan bepaalde codes.
5: Mm-hmm. En de huurlingen die fietsen daar een beetje tussendoor, figuurlijk gezegd.
6: Ja, ja, ja. Ja, wat wij doen is, we hebben een kampement van 20 tot 25 mensen. En daarin hebben we dus alles wat er in het kampleven in de 15e eeuw eruit zag. Ja, dus we hebben tenten, kampvuren, wapens, mensen die voor het eten zorgen, tafels, stoelen.
5: En transportdieren? Dat kun je niet allemaal op je nek meeslepen natuurlijk.
6: Nee, nou, mijn transportdier is een Volkswagen transporter.
5: Maar die kun je niet in beeld brengen.
6: Nee, dat, we moeten natuurlijk wel concessies doen. En een van de concessies is dan inderdaad de transport. Want ja, u kunt het zich misschien niet voorstellen, maar wij reizen heel Europa door. Mm-hmm. Tot aan Polen aan toe. Engeland, Noord-Frankrijk, België, Duitsland.
5: Wow,
6: dus ja, dan zou je met paard en wagen wel erg lang onderweg zijn.
5: Kan ook dat je zegt, op de locatie, als die helemaal opgesteld is, dan komen er paarden in beeld, of ezels, of ossen,
6: nee,
5: of zo.
6: Wij hebben ervoor gekozen om voetvolk uit te beelden als huurlingen, dus niet te paard.
5: Mm-hmm.
6: En in de Graven van Holland ligt het zwaartepunt op de boogschutters. Die konden zich ook te voet verplaatsen. Dus dan hebben we niet dat gedoe met paarden. En er zijn wel groepen die paarden hebben. Maar dat vergt een heel andere aanpak.
5: Ja, want als je
6: dan ligt het zwaartepunt op de beesten.
5: Als je ze door heel Europa moet meevoeren, heb je een transportwagen. Of je moet ze ter plekke huren, dat ze daar gewoon in staan.
6: Nee, ze hebben dan ook trailers. Dus daar gaan dan 4 of 5 paarden in. En dat is ook een hele,
5: dat is een heel goed
6: een hele toestand.
5: Ja, want alleen al die beesten over de grens krijgen is een verhaal apart. Dus jullie zijn boogschutters. Graaf van Holland. Wie was eigenlijk in die tijd Graaf van Holland?
6: Daar kwamen we een beetje mee in de knoop. Want de laatste graaf was eigenlijk een gravin. Dat was Jacoba van Beieren. Die is in 1437 overleden. Nee. Kwamen wij dus eigenlijk te vallen onder de hertog van Bourgondië.
5: Ja, was,
6: die was in die tijd ook graaf van Holland. En dat was Philips de Goede. En daarna hebben we zijn zoon Karel de Stoute gekregen. Tot aan 1477. Dus wij zijn eigenlijk gedurende de periode dat wij met deze hobby bezig zijn, zijn we geswitcht van graven van Holland met hun eigen vlag en het wapen. Zijn wij geswitcht naar de Bourgondische kant.
5: Mm-hmm.
6: En een groot deel van onze uitrusting die is nu dus ook Bourgondisch.
5: Ja, ja. Dan weet ik, Karel de Stoute heeft behoorlijk veel oorlogen gevoerd. Philips de Goede, die zou waarschijnlijk niet beter geweest zijn dan zijn zoon. Alleen, die deed misschien om die lange leven ook een aantal dingen goed.
6: Ja, ja. Maar goed, dat is altijd een beetje twijfelachtig. Ja. Ze hebben altijd geprobeerd om hun grondgebied zeer uit te breiden. En daarbij zijn ze regelmatig op Belgische steden gestuit. Zoals Gent en Doornik. Het leuke is dat wij, omdat zij daar dus die gebiedsuitbreiding wilden, zijn daar een aantal veldslagen geweest. En een aantal van die veldslagen spelen wij ook na.
5: Mm-hmm. En nu nemen jullie een veldslag, die bekijk je en die speel je dan na.
6: Ja.
5: Het kampement levert die tijd, misschien ook iets over het manier van vechten. Die veldslagen, moeten die een beetje behoorlijk beschreven zijn of voordat je er wat mee kan doen?
6: Nou, in principe niet. Het is wel leuk dat u dat vraagt, want ik ben nu 11 jaar met deze hobby bezig. En sinds 5 jaar hebben wij van onze Belgische vrienden de vrije hand gekregen voor wat betreft de boogschutters. Als je de geschiedenis leest over de boogschutters, wij schieten met de Engelse lange boog, de longbow. En dat is een hele ontwikkeling geweest. Maar zo rond 1300 krijgen de Engelsen, omdat zij vechten tegen volkeren die guerrilla-tactieken beheersen, krijgen ze toch wel het idee dat het handiger is om hun leger iets aan te passen en daar meer boogschutters in te voeren. Omdat A, zijn ze goedkoper, en B, kunnen ze over grote afstanden projectielen schieten, zo'n 200 meter. En de legers van de Engelsen en de Bourgondiërs bestonden in die tijd eigenlijk voor 4/5 uit boogschutters en 1/5 uit ridders. Nou gaan we dat in deze tijd niet redden, omdat er gewoon niet genoeg boogschutters zijn.
5: Mm-hmm.
6: Maar we hebben het inmiddels wel voor elkaar dat de boogschutters een wat prominentere rol gekregen hebben. We zijn begonnen met de vragen of wij die groepen boogschutters mochten aanvoeren. Ze mochten een paar pijltjes schieten en dat was het dan. En wij hebben gevraagd of we daar ook de regie van mochten overnemen. En wij, dan spreek ik over mijn vriend Maarten Posch, die helaas mijn zeer gewaardeerde tegenstander is geworden. Die heeft nu zijn eigen groep. Wij trainen onze groepen op verschillende manieren. En dat heeft ervoor gezorgd dat er meer discipline is gekomen in die groepen boogschutters. En we hebben nu gemerkt dat die discipline zich aan het uitbreiden is op de andere groepen die meedoen met die veldslagen. En dan moet u denken aan zwaardvechters, piekeniers. Dat zijn mensen met speren of met pieken of met hellebaarden.
5: Ja.
6: Het grappige is dat de allerbeste piekeniers komen uit Duitsland en Zwitserland. Dat, dat was in die tijd ook niet anders.
5: En de Zwitsers was een bekend begrip.
6: Ja, precies. Nog, hè, er zijn nu nog Zwitserse hellebardiers die bij het Vaticaan staan.
5: Ja, dus meer een ceremoniële functie,
6: ja.
5: Althans met die hellebaard.
6: Ja.
5: En die mooie broeken, maar goed.
6: Ja, precies.
5: Maar jullie pakken zo'n slag, ik weet niet welke jullie pakken, dan hebben jullie boogschutters.
6: Ja.
5: Die gebruiken de lange boog van de Engelsen.
6: Ja.
5: Worden er aan de tegenstanders van zo'n groep ook eisen gesteld? Want als die aankomen in een kledij die helemaal niet past bij die periode, of wapens gebruiken, dan kan dat natuurlijk niet. Of
6: nee,
5: hebben jullie eigen tegenstanders bij je?
6: Om even een idee te geven van hoe dat in zijn werk gaat. Wij gaan elk jaar naar Sterkshof. Dat is een wijk in de buurt van Antwerp.
5: Ja.
6: Vlakbij Deurne. En daar vindt elk jaar een hele grote veldslag plaats. Eigenlijk een van de grootste in Noord-Europa. En dan moet u zich voorstellen dat er een kampement is van ongeveer 1500 mensen. Waarvan tussen de 700 en de 800 strijders. Nou, die strijders die worden in groepen verdeeld. Of die zijn al in groepen verdeeld. We kennen heel veel van die mensen al jaren. Dus dat zijn vaste groepen tegenstanders. De ene kant is dus het leger van Bourgondië. En de andere kant is het leger van Antwerpen. Die groepen worden een beetje gelijkelijk verdeeld. We kunnen natuurlijk nooit veldslagen neerzetten van 15.000 tot 20.000 man. Daar hebben we A, de mensen niet voor en B, de terreinen niet.
5: Nee.
6: Maar ja, het is evengoed wel een heel imposant gezicht. Er zijn ook kanonnen bij, dus er wordt heel veel herrie gemaakt.
5: Mm-hmm.
6: Die groepen die stellen zich op in vaste blok. Dus een blok zwaardvechters, een blok piekeniers, een blok boogschutters en een blok kanonnen. En er zijn er nog wat losse groepen bij.
5: Loslopers.
6: Ja, die staan allemaal wel onder bevel van een commandant.
5: Mm-hmm.
6: Want we hebben gemerkt dat wij geven heel veel bevelen. Nou, als ik een dag sta te schreeuwen, dan heb ik tot woensdag geen stem meer over.
5: Nee.
6: Dus vandaar dat we zeker bij de boogschutters voor elke linie ook nog weer een sergeant hebben aangesteld. En dat is eigenlijk ons grootste voordeel geweest. We hebben namelijk voor elke linie iemand uit een bepaalde bevolkingsgroep. U weet de controverse in België tussen de Walen en de Vlamingen. Dus ik heb een Waal, een Vlaming, een Duitser en een Nederlander in mijn groep.
5: Ja, ja.
6: En we hebben met de Frans sprekende mensen afgesproken door middel van stemming welke taal we het makkelijkst konden voeren. We zijn erachter gekomen dat het grootste voordeel is om toch Engels te spreken. Aangezien we ook met mensen uit Oost-Europa werken en met mensen uit Engeland.
5: Mm-hmm.
6: Dus de voertaal op de veldslagen is Engels. Nou, dan moet je dus al die commando's eigen maken, zeg maar. En strijdkreten en liederen en dat soort dingen.
5: Dat heb je gezegd en daar zouden we nog nader op terugkomen. Authenticiteit is een heel belangrijk onderdeel.
6: Ja.
5: Die bevelen die jullie geven, die worden door het publiek, als dat er is, ook gehoord natuurlijk.
6: Ja.
5: Dus dat betekent dat jullie proberen ook waarschijnlijk die bevelen zo goed mogelijk uit die tijd te vinden. Met de dan daarbij gebruikte woorden.
6: Ja, dat hebben we wel een tijd geprobeerd. Maar dat blijkt toch voor heel veel mensen te ingewikkeld te zijn. Om een voorbeeld te geven, als ik een groep boogschutters heb, en dat zijn dan meestal 30 tot 40 man. Als wij gaan marcheren, moet iedereen zijn boog in zijn linkerhand houden. Want als je namelijk links- en rechtshandige boogschutters hebt en je zou draaien, dan bestaat de mogelijkheid dat je met de wapens tegen elkaar aanslaat. Nou, elke deuk die in zo'n boog komt, dat wordt in principe een zwakke plek. Voor de mensen die in dienst gezeten hebben, die weten ook wel dat er altijd wel figuren tussen zitten die het verschil tussen links en rechts niet kennen.
5: Ja, ja.
6: Dus dat is ook nog een factor. De bevelen uit die tijd om te draaien was bijvoorbeeld turn to your stave or pole or weapon. Dus dat betekende dat je naar je wapen moet draaien. Vandaar dat iedereen het wapen ook in dezelfde hand heeft.
5: Ja, ja.
6: Turn from your stave is rechtsaf.
5: Op, ja.
6: Nou, de helft begreep dat gewoon niet. Dus we hebben er toch maar voor gekozen om het wat simpel te houden. Dus we zeggen gewoon links en rechts. Nou, ja. Er zijn er nog wel wat dingen die heel specifiek voor de boogschutters zijn. Het grappige is dat in de groep van mijn tegenstander, daar zitten heel veel Fransen in. En die herhalen dus wel de bevelen in het Frans. Dus je krijgt een soort vertragingseffect.
5: Ja, ja.
6: Dus hij geeft het commando. En dan hoor je zijn echo, zeg maar.
5: Ja, in het Frans.
6: En dan worden pas de pijlen verschoten.
5: Muziek willen we graag toch ook in dit programma hebben. Dus vandaar even nu een stukje muziek. Here.

0: deze groep die gebruikt de longbow.
1: Ja.
0: De tegenstanders, hebben die ook de longbow al? Of hebben die nog de kruisboog of de voetboog of wat dan ook?
2: We hebben ook kruisboogschutters in de groep. Maar er zijn wat kleine problemen mee met betreffende de sterkte van het wapen. Want met de longbows die wij hebben, die hebben een heel laag pondage. Dat is de kracht die nodig is om de boog uit te trekken. En die is 35 pond. Mijn gewone boog is 60 pond. Dat is aan de vrij zware kant. Maar de bogen die in de middeleeuwen gebruikt werden, waren wel tot 160 pond. Dus dat betekende dat je een pijl ter dikte van 12 mm over een lengte van bijna 300 meter kon schieten.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is een heftig wapen. De bogen en de pijlen waar wij mee schieten in de veldslagen, dat zijn bogen tot maximaal 35 pond. En wij schieten met pijlen met grote rubberen blunts erop. Yes. Maar zo'n blunt komt evengoed nog wel met 80 km per uur aan.
0: Ik wou zeggen, dat is net als een rubberkogel van de politie.
2: Precies. Wat wij van de mensen vragen die op de slagvelden komen, die moeten een helm op hebben en die moeten torsobescherming hebben. En er zijn er dan bij die daar een beetje mee smokkelen, totdat ze getroffen worden door zo'n pijl. Dan heb je echt een paar weken lang een grote blauwe plek. Dus nagelang dat vordert, zie je wel dat iedereen zich adequaat aankleedt, tot en met de waterdragers aan toe.
0: Nu ga ik even verder op die authenticiteit als mag.
2: Ja.
0: Je gaat schieten. Nou, die pijlen die worden natuurlijk geschoten tijdens de veldslag. Daar kan het publiek natuurlijk niet met zijn neus dichtbij komen. Maar zien die wel die blunts erop zit?
2: Ja.
0: Wordt het toch een beetje zo verstopt dat ze het niet zien?
2: Nee, dat is niet nodig. De mensen begrijpen wel dat wij, tenminste wij zeggen dat zelf ook, wij spelen een veldslag na. Het is niet te hopen dat we er ooit eentje in het echt zouden moeten doen. Dan is het leed niet te overzien. Maar om een idee te geven van hoe dat er nou zo'n beetje uitziet. Iedere soldaat die dat veld opkomt, die heeft een authentiek wapen. Dus dat is of een speer, of een zwaard, of een bijl. Ze zijn wel bot. Maar ja, in het geval van een zwaard loop je toch met meer dan een kilo staal in je handen.
0: Ja, ja.
2: Dus iedereen die op dat slagveld komt, die is zo goed beschermd dat hem eigenlijk bijna niets kan overkomen.
0: Nee.
2: Maar we staan wel met 5, 6, 7, 800 mensen te vechten. En om je een idee te geven hoe dat eruit ziet en hoe dat voelt, zou ik u aanraden om maar eens een keer te komen kijken. Want het is heel moeilijk uit te leggen. Maar het zijn groepen van jonge mensen over het algemeen. Ik ben zelf 57. Ik ben eigenlijk een hele oude kerel op het slagveld. Daarom ben ik nu ook gestopt met zwaardvechten 3 jaar geleden. Maar de gemiddelde leeftijd is zo rond de 30 jaar. Dus er zijn mensen in de kracht van hun leven. En ja, als je een groep van 50 man tegenover een groep van 50 man zet met speren en zwaarden en je zegt aanvallen, dan snapt u wel een klein beetje wat er gebeurt.
0: Ja, ja, dat
2: dus er wordt behoorlijk gehakt en geslagen. En dat ziet er heel spectaculair uit. Alleen is het wel zo dat iedereen weet dat hij waarschijnlijk tegen een vriend staat te vechten. Dus er wordt wel de nodige voorzichtigheid betracht met het vechten. Er zijn ook wel regels voor. We mogen bijvoorbeeld in West-Europa absoluut niet op het hoofd slaan. Ik heb het genoegen gehad om ook een keer in 2006 in Polen te mogen vechten. En daar is nog full contact. Dus dat betekent dat je overal slaan waar je wil. Dus dat vergt een iets zwaardere uitrusting dan wij hier gewend zijn. Maar dat is ook wel weer heel spectaculair. En als je ziet, juist omdat de uitrusting zo goed is, vallen er eigenlijk heel betrekkelijk weinig gewonden. In die veldslag in 2006 was het zo'n 30 graden. En de meeste gewonden die gevallen zijn, dat waren jonge mannen die te weinig water gedronken hadden.
0: Ja.
2: Dus dat is ook iets wat ik als veteraan wel inmiddels goed door heb. Dat het is belangrijk, omdat wij ook wel eens een feestje hebben tijdens die verzameling. En het is dus belangrijk dat iedereen heel veel water drinkt voordat hij begint en tijdens. Dus we hebben in samenwerking met een aantal jonge dames een groep opgericht die uit waterdragers en draagsters bestaat. Daar hebben we ook een eigen badge voor ontworpen en een eigen vlag. De aanvoerder van die dames die doet ook mee in het kapiteinsoverleg, wat altijd voor de veldslagen plaatsvindt. En die hebben nu een zeer prominente rol.
0: Ja.
2: Want inmiddels zijn ook de meest grote en geharde kerels er wel van overtuigd dat je goed veel water moet drinken.
0: Anders dan
2: je valt flauw. Want
0: sneuvel je gewoon.
2: Nou, je zit ingebouwd in dat pak. En om een idee te geven hoe zo'n pak eruit ziet, wij dragen over het algemeen gewatteerde jacks. Nou, dat is een soort bodywarmer, maar dan met armen. En daar zit schapenwol in, of er zit 7 lagen linnen.
0: Ik krijg er warm in als ik denk dat ik in de zomerdag moet dragen.
2: Nou, en dan moet er nog een keer een harnas overheen. Dus ik heb jarenlang in een harnas gelopen, dat woog 35 kilo. En dan moet je dus ook nog vechten. Dus je kan je wel voorstellen dat er heel wat liters zweet geproduceerd worden. En dat moet je op dat moment meteen ondervangen door veel water te
0: drinken. Want je kunt niet halver de rest even stopzetten en water drinken en weer verder.
2: Dat gebeurt wel. We hebben dus pauzes ingelast, zeg maar, in het scenario. Maar dat gebeurt niet allemaal tegelijk.
0: Mm-hmm.
2: Er is altijd wel iets gaande. En als wij dan, zeg maar, even 2 minuten pauze kunnen nemen, dan hebben we groepen van 6 of 7 waterdragers die de troepen heel snel van water voorzien. En dan zo snel mogelijk weer uit beeld verdwijnen.
0: Nee, ja.
2: Maar ook de waterdraagsters hebben dus torsobescherming en een helm op.
0: Voor het geval dat het gevecht toevallig doorgaat.
2: Ja, als de commandant aan de andere kant het niet zo goed in de gaten heeft, als je net toevallig achter een andere groep staat en die zou een salvo pijlen schieten.
0: Dan wil je niet
2: geraakt worden.
0: Nee. Dit spel, hè, zo mag ik het toch noemen.
2: Ja.
0: Dat gebeurt A, voor jullie zelf, omdat je het leuk vinden, maar ook om het publiek inzicht te geven, te vermaken misschien. Waar blijft dat publiek? Mag dat zich ertussen wurmen? Of staan er hekken dat je zegt, nou, daar moet je buiten blijven? Of?
2: Er zijn wel mensen uit het publiek die dat graag willen. Totdat ze zien wat er werkelijk gebeurt. In de loop der jaren stonden eigenlijk de mensen in een soort vierkant of in een rechthoek om de gevechten heen. Dat was in de tijd dat er nog heel weinig pijlen geschoten werden. De laatste jaren hebben wij ervoor gezorgd, in ieder geval op de veldslagen, want deze wereld bestaat niet alleen uit veldslagen.
0: Nee,
2: maar daar komen we
0: straks ook gaan die kampementen nog bekijken.
2: Ja,
0: maar
2: precies. We hebben er nu voor gezorgd dat op de kopse kanten geen publiek meer staat.
0: Oh, ja.
2: Dus dat betekent dat ik voor het schieten van de pijlen, zeg maar, een veiligheidsmarge heb van 25 tot 30 meter. Want hoewel de mensen allemaal getraind zijn, ik heb elk jaar wel weer nieuwe mensen erbij. We trainen dan voor elke veldslag een uur om te kijken wat ze kunnen. En het blijkt dat, ook ondanks de training, het is een vrij intensieve training, dat er als mensen bevelen moeten uitvoeren, dus ze moeten lopen, draaien, stoppen en dan schieten, dat de prestaties teruglopen. Je kan echt merken wie er pas begint met zo'n hobby en wie er al een tijdje mee bezig is. Want degene die er een tijdje mee bezig is, die al een jaar of 4, 5 getraind is, die zijn veel onverstoorbaarder dan de nieuwelingen. En zo zal het in die tijd ook echt gegaan zijn, dat je kan merken wie de veteranen zijn en wie niet. Om een voorbeeld te geven.
0: Dat uitzicht in dat ze verkeerd schieten?
2: Ja, ze schieten dan verkeerd. Om een voorbeeld te geven, ik schiet nu al 12 jaar. En als er een doel op 50 meter staat en ik moet vanuit stand een stuk lopen en draaien en ik moet dan naar dat doel schieten, dan komt mijn pijl daar heel vlak in de buurt, omdat mijn lichaam daar zo op getraind is dat ik dat kan inschatten.
0: Mm-hmm.
2: Wat ik mijn mensen dus ook leer is heel veel concentratie. Vanaf het moment dat wij die veldslagen gaan doen, moeten we eerst verzamelen ergens. En dan zie je hele grote groepen mensen die alleen maar staan te kwekken en gewoon gezellig en heel veel publiek eromheen. En op een gegeven moment gaan we dan lopen. En dan vanaf dat moment vraag ik aan de mensen of ze zo min mogelijk willen zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En A is de reden dat ik dan niet zo veel hoef te schreeuwen. Als iedereen weet wat we gaan doen, dan hoef ik dat niet 5, 6 keer te herhalen. En B is de concentratie. Dus ik vraag aan de mensen of ze zich zo goed willen concentreren, dat uur of dat anderhalf uur die veldslag, zeg maar, duurt, dat ze dan ook volledig gefocust zijn. En we hebben gemerkt dat als je dat werkelijk doet, dan worden de prestaties 60-70% beter.
0: Ja. Is dat de uitkomst van tevoren vast?
2: Meestal wel.
0: Dat je zegt van ja, die partij gaat winnen. We hebben die slag, spelen we daar.
2: Als we een historische slag spelen, dan is het bekend.
0: Ik wou zeggen, en als u niet geschiedvervalsing gaat doen.
2: Nee, precies. Nou, wat er wel is gebeurd, want je hebt natuurlijk wel te maken met heel veel egootjes. Meestal zijn die kampementen 2 dagen. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, de uiteindelijke uitkomst is dat Bourgondië wint. Die won ook meestal. Maar dan doe je de eerste dag, dan winnen de anderen. En dan komen we, dan zeg maar, dan 's avonds is de slag afgelopen. De legers trekken zich terug om de wonden te likken. En de volgende dag stellen ze zich weer op. En dan gaat het weer opnieuw.
0: Is er ook een noodscenario in die zin dat je kunt zeggen, kappen, helemaal stoppen, want er gaat iets niet goed. Iemand kan ziek worden.
2: Ja.
0: Door de hitte bevangen, weet ik wat er allemaal mogelijk is. Dat je wil zeggen, jongens, sorry, even stoppen. Even time-out, want de ambulance moet erbij kunnen.
2: Ja, nou, het is een hele enkele keer gebeurd. En de veldslagen worden nu ook in de gaten gehouden door zogenaamde marshals. Dat zijn mensen die hebben dan een stok met een rood lint eraan. En iedereen weet wat hun taak is. En daar wordt ook heel goed naar geluisterd. Wat ik al zei, voor elke veldslag hebben we de avond ervoor een kapiteinsoverleg. Dus dan komen alle kapiteins met hun ondercommandanten komen dan bij elkaar. Dan bespreken we het scenario. We bespreken de bijzonderheden. Dat is wel heel belangrijk dat we dat altijd wel met elkaar doornemen. En dan proberen we toch elk jaar het scenario een klein beetje aan te passen. Dat het niet altijd maar hetzelfde is.
0: Ja.
2: Zo hebben we ook bijvoorbeeld in Aarschot Dat is ook in België. Hebben ze na verloop van een aantal jaren een hele grote houten muur gebouwd. Met een paar torens erop. Dus dan is het net of we een stad aanvallen.
0: Ja,
2: en dat ziet er wel heel spectaculair uit.
0: Ja, ja. Moet je ervaring op zo'n boog hebben?
2: Ja, dat is wel een vereiste. Het schieten met een longbow, dat vergt jarenlang van training. Nou vragen wij aan de schutters die zeg maar, aan die veldslagen meedoen... of ze op 50 meter zeg maar, in een gebied van 4x4 kunnen schieten. 4x4 meter.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat is een redelijke vereiste. Maar om met een longbow echt iets te kunnen treffen... ja, ik ben nog zelf elke week aan het trainen. Dat betekent wel dat je op 18 meter iemand zou kunnen raken... op 25 meter, op 50 meter. En op 100 meter schieten wij ook in cirkels van 3 meter.
0: Ja, ja.
2: En op 160 meter schieten we in een cirkel van 5 meter.
0: Ja, ja.
2: Dus dat betekent, je moet je voorstellen, wij schieten maar met 40 man. Maar als je in de middeleeuwen bekijkt de slagen bij Crécy in 1346... in Poitiers in 1348... Agincourt in 1415, bestond het Engelse leger uit 5000 boogschutters.
0: Ja, ja.
2: Nou, aangezien een boogschutter elke 5 seconden een pijl kan schieten... dat betekent dat er in 1 minuut tienduizenden pijlen naar de overkant gaan.
0: Ja.
2: Dus de training van die soldaten, dat is heel belangrijk. Ja. Dus wij verwachten, als je bij ons komt schieten... dat je in ieder geval weet wat de bovenkant en de onderkant van de boog is. Dat je weet aan welke kant je je pijl moet leggen. En dat je in de richting kan schieten die wij graag willen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, dat klinkt heel overdreven, maar ik heb dus al mensen gehad die dus echt zo... Die hadden waarschijnlijk 2 of 3 pijlen geschoten. Nou ja, die moet je dan in zo'n uur... ten eerste erop wijzen dat de groep waar die in komt van vrij hoge kwaliteit is. Dus wij beschouwen ons als elite. En na 5 jaar training mag dat ook wel.
0: Ja, ja, ja.
2: En, maar het is ook wel weer een uitdaging om iemand die dus helemaal niets kan... om te kijken in hoeveel tijd je hem kan plooien... zodat hij wel bij de groep past.
0: Ja, een van de groepen die er bestaat... je hebt de commandant van boogschutters, van de pikeniers... maar ook van de kanoniers.
2: Ja.
0: Nu zijn kanonnen uit die tijd niet echt betrouwbaar. Want
2: nou,
0: de werkelijke kanon uit die tijd... die wilde nog wel eens een zwakke plek hebben. En als je dan ontplofte, dan ontplofte aan de achterkant... in plaats van de kogel eruit kwam. Hebben jullie dat opgevangen? Of schieten jullie niet echt met kogels? Maak je meer het geluid op een andere manier?
2: Het is op een aantal manieren ondervangen. Wat u zegt, dat klopt wel. Het was een zeer gevaarlijke beroep. Maar het werd ook heel goed betaald. De levensverwachting was al niet zo hoog in die tijd.
0: Nee,
2: dus, er waren wel mensen die waren bereid om tegen betaling dat risico te lopen. Maar er waren een heel groot aantal verschillende kanonnen. Grote, kleintjes, vergelijkbaar met een draaibaar kanon op die oude schepen, een draaibas.
0: Oh, ja, ja.
2: Tot aan een kanon wat wel 4 meter lang is. Maar ten eerste zijn die kanonnen onderhevig aan zeer hoge veiligheidseisen. En ten tweede schieten wij niet met kogels. Dus dan is de drukopbouw is al heel anders. Dus het enige wat er gebeurt is kruid erin proppen. Een prop erin, soms met gras. Dat ziet er wel heel spectaculair uit als dat eruit schiet. En soms werken ze ook met zogenaamde impacts. Dat zijn ingegraven hoopjes springstof... die op elektronische wijze tot ontploffing worden gebracht. Dus dan krijg je de knal en dan een halve seconde later de inslag.
0: Ja, ja.
2: En dan dat is met een soort poeder. En dan gras, en dat zie je dan in de lucht vliegen. Nou, dan is het ook de bedoeling, als dat vlak bij jou in de buurt is...
0: dat
2: je ook even valt. En dan mag je daarna weer op krabbelen en verder gaan. Dat ziet er wel heel spectaculair uit. Waar we met de kanonnen heel veel mee te maken hebben... is met druk die uit de loop komt.
0: Mm-hmm.
2: Dus tijdens het schieten hebben we een veiligheidsmarge ingebouwd... dat er niemand voor het kanon staat.
0: Nee, daar moet je wel goed op instrueren, denk ik.
2: Dat is, ze willen ook nog wel eens schieten als je er vlak naast staat. En ik kan u vertellen dat zo'n klap van zo'n kanon... dat komt onder je helm, dat slaat onder je helm. En wij hebben onze helmen vast... En als je een film uit de Tweede Wereldoorlog ziet... dan hebben ze meestal die helmen los. Nou, dat is daarvoor dat die druk zich niet onder die helm opbouwt. Want dat kan je nek breken.
0: Ja, ja.
2: Dus, maar wij hebben de riempjes vast. En gelukkig zijn die helmen wel wat smaller.
0: Maar desondanks?
2: Maar desondanks kan je behoorlijk piepende oren hebben en zo. Dus daar zijn we ook weer over bezig. Dat ze ook goed kijken wat er gebeurt. En dan even waarschuwen, zodat je even een stapje opzij kan doen.
0: Nu is bij zo'n veldslag, we hebben er over allerlei dingen ervan gezien... er komen ook gewonden voor. Al of niet gespeeld. Ik kan hem even aannemen dat het gespeelde gewonden
2: zijn.
0: Ja,
2: meestal wel, ja.
0: Moeten die blijven liggen totdat het veldslag over is? Of zijn er ook wat mensen die in het strijdgewoel zich mogen mengen... om de gewonden even naar buiten te dragen?
2: Nou, dat wordt over het algemeen gedaan met behulp van de waterdragers en je eigen kameraden. Ja, dus er worden dan wat mensen aangewezen. En dat oefenen we dan ook. Je zegt van nou, nu valt er iemand neer, sleep hem even naar achteren. Het publiek focust zich dan sowieso weer op de plekken waar wel gevochten wordt.
0: Ja, ja,
2: dus dan na 1 of 2 minuten kan je dan wel weer ertussen.
0: Nee.
2: Dat geldt niet voor mij. Nou, als ik als kapitein sneuvel, want ik val dermate op door kleding en grote pluimen op mijn helm.
0: Ja, ja,
2: om ook herkenbaar te zijn voor de groepen zelf. Dus als ik sneuvel, ja, dan heb ik gewoon pech.
0: Ja.
2: Het enige wat ik zou kunnen doen is de veren eruit trekken. En eventueel mijn livrei, zoals dat heet, waar de kleuren van Bourgondië op staan, uit te trekken.
0: Ja, tot,
2: en me dan stiekem weer tussen de groep
0: als
2: mengen.
0: Gewoon soldaat.
2: Als gewoon soldaat, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Want jij kunt niet hebben dat alles sneuvelt en weggehaald wordt, want ja, dan lol er ook gauw af.
2: Ja, precies. Je moet het zo zien dat de mensen die komen kijken, die snappen dat allemaal wel. Ze snappen natuurlijk wel dat we elkaar niet echt te lijf gaan.
0: Nee, en, want dan is het gauw over.
2: Ja. Ja, zeg maar, de jonge mensen die komen kijken, dus de kindertjes tot een jaar of 10, die zijn over het algemeen wel behoorlijk onder de indruk wat er gebeurt. En ja, er moet natuurlijk ook groei van onderaf zijn. Dus als je dan iemand daarvoor enthousiast kan krijgen, dan zou die na 5, 6 jaar ook met ons mee kunnen gaan doen.
0: Ja, ja. Dan hebben jullie soms veldslagen die dus duidelijk hun afloop hebben. Krijgt het publiek van tevoren te horen, of als ze aankomen stappen, wij nemen de veldslag bij. Of
2: ja, dat is wel bekend.
0: Ja, ja, ja. Die kunnen dus eigenlijk weten hoe de afloop is. Maar dat is op zich niet zo erg, want je pakt de historie naar.

0: Nou, dan is de veldslag gestreden. De gewonden zijn weg, de doden die, die zijn ook weggehaald, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan trekt het leger zich terug naar het kampement. Ja. En gaat daar de wonden likken of gaat hoera zitten roepen omdat ze gewonnen hebben. Allemaal lang. Hoe is het dan met de kleding die ze nog hebben? Is die vaak geblutst, kapot gegaan voor een deel? Gaan ze dat ter plekke maken of wordt dat mee naar huis genomen en dat wordt thuis verder uitgewerkt?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoeveel spullen je hebt. Wat we sowieso hebben is, omdat je zo ontzettend zweet, is natuurlijk meerdere leefhemden, zeg maar. En dus als je klaar bent, dan trek je je spullen uit. In mijn geval helm, handschoenen, livrei, geversjek en dan een hemd.
0: Mm-hmm.
1: Dan ga je je wassen en dan trek je een schoon hemd aan. Want wij lopen dus ook niet zonder bovenkleding. Dat was in die tijd niet gebruikelijk.
0: Nee.
1: Wij lopen ook nooit zonder hoofddeksel. Dat was oneerbiedig. En dus wij lopen altijd met een petje op of een muts of een helm, als je dat nog wil. Als je dus kleding hebt die nat is, ja, die wordt dan te droog gehangen. En als je kleding hebt die kapot is, ja, dan moet je er of voor kiezen om dat te accepteren. Je zegt van nou, het zit niet op een plek waar het mijn lichaam kwetsbaar maakt.
0: Nee.
1: En anders, ja, dan moet je dus je spullen gaan herstellen.
0: Nee, maar wordt dat in het kampement ook nagespeeld?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk nog niet zo vreselijk veel meegemaakt. Omdat op zich zijn de spullen wel vreselijk goed. En je scheurt wel eens uit je broek. Nou ja, dan kan je ervoor kiezen om met je gescheurde broek te lopen. Of je moet hem dan ter plekke herstellen.
0: Nee.
1: De meeste mensen hebben daar wel spullen voor bij zich. Ik ben zelf in de loop van die jaren zeg maar een redelijk volleerd kleermaker geworden. Ik maak bijna al mijn middeleeuwse kleding zelf.
0: Nee.
1: Dus broeken, hemden, jassen, noem maar op.
0: Ja. Dan zijn die stoffen die in de middeleeuwen gebruikt worden hele andere dan wij nu hebben.
1: Op zich valt dat mee.
0: Mag je dan bijvoorbeeld kunststof gebruiken?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Alle materialen die wij hebben voor kleding, dat kan dus bestaan uit katoen. Dat weten heel veel mensen niet, maar katoen was eigenlijk een beetje de wat duurdere stof, zeg maar. Dus als je een hogere rang hebt, mag je sowieso katoen gebruiken voor je hemden en je ondergoed. Maar we gebruiken heel veel linnen. Dus linnen hemden, linnen jasjes, linnen broeken. En heel veel wol. Nu is het wel zo dat wolkwaliteit, om even een vergelijking te maken, de Lakense stof, dat werd in Haarlem heel veel gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En in Leiden. Dat procedé bestaat in Nederland niet meer, maar nog wel in Engeland. Dus ik heb bijvoorbeeld het genoegen om een heel groot stuk Lakense stof uit Engeland te krijgen via. En daar heb ik een hele prachtige lange jas van gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die is vrijwel onverwoestbaar. Die stof is zo verschrikkelijk mooi. Je moet dus wel meerdere setjes kleding hebben. Dus een kledingset bestaat voor ons uit een hose. Dat is een broek die strak is. Zodat ze konden zien dat je mooie spieren had.
0: Ja, ja.
1: Dat zie je nu ook nog in het ballet. Dat is een van de redenen dat die kleding zo strak was. Dan konden vrouwen zien dat je mooie sterke benen had. Dat je voor een goed nageslacht kon zorgen.
0: Kon zorgen, ja, ja.
1: Daarom zijn ook de kruisen.

0: met mouwen. Behalve als het om gevechtskleding gaat, dan mag je de mouwen er weer afdoen. Want dat houdt je broek op. En dan kan je je hemd uittrekken.
1: Dus je broek zit er dan vast?
0: Ja, je broek zit vast met touwtjes of met knoopjes aan je hemd. Want je riem gebruik je eigenlijk als zakken. Dus aan je riem hangt je portemonnee. Ja, dat is een soort buidel. Daar hangt je mes eraan. Je en eventueel je wapen, je zwaard, je dolk. Je eetgerei, dat verberg je op je lichaam. Ja, want dat was duur. Of je kon hem in je hoed steken. Dat noemen we dan een bijsteek. En daar komt ons Nederlands woord bustek vandaan.
1: Oh,
0: dus je stak je lepel in je hoed.
1: Ja, ja.
0: Zodat je, dan was je hem nooit kwijt.
1: Ja, ja, dat wil zeggen dat het bestek bestond maar uit één of twee delen. Hè?
0: Ja.
1: In die tijd werkte.
0: Zo rond 1450 had je al de eerste vorken. En die bestonden meestal uit een prikker. Of uit een prikker met twee puntjes. Dus ja. De vork zoals wij die nu kennen, die bestond nog niet.
1: Nee, nee. Dus een mes, dat je dolk voor waarschijnlijk?
0: Ja, je had al aparte eetmesjes. Want dolk, ja, die dolken moet je je voorstellen, dat is het grootste slagersmes wat de mensen tegenwoordig in huis hebben om vlees te snijden. Nou, dat is ongeveer de lengte van een normale dolk.
1: Dat is wat groot.
0: Dus dat is wel wat groot eten, als je ermee gaat eten. Dus dan had je,
1: als je middeleeuws brood moet snijden, zou het nog kunnen, maar
0: daar zijn ook wel weer aparte messen voor om brood te snijden, want dat moet gekarteld zijn. Maar dan heb je ook een eetmes. En ja, een eetmes dat is zelfs nog iets kleiner dan de eetmessen die wij nu hebben. Alleen hij is iets puntiger.
1: Ja, ja.
0: En daar kan je dus prima vlees mee prikken.
1: Ja, zo ga je.
0: En snijden. Het voedsel bestond ook heel veel uit eenhapsmaaltijden. Zeker voor het gewone volk. Dus zeg maar in de vorm van, ik noem maar, erwtensoep of haché of dat soort dingen. Wat daarop lijkt, dat kon je met een lepel eten.
1: Ja, of vandaar dat de lepel heel
0: ja, de lepel is het allerbelangrijkste,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja. Als je uit de strijd komt en je hebt er wat aan.
0: Ja.
1: Dan ben je ook harnassen.
0: Ja.
1: Daar kan natuurlijk een bluts opgekomen zijn, een deuk. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet even snel herstelt. Maar
0: nou, het kan wel. Er zijn dus mensen die ja, dat is weer een heel ander aspect. Er is, doordat mensen die geschiedenis zijn gaan herleven, zijn ook de oude ambachten weer opgekomen. Mm-hmm. Dus er zijn mensen die zijn gespecialiseerd in schoenmaken. Er zijn mensen gespecialiseerd in kleding. Hoedemakers. Maar dan krijg je dus ook de wapenkant. Dan heb je Poolse en Hongaarse smeden, Tsjechische smeden, die prachtige wapens maken, maar ook wapenuitrusting. Dus harnassen, helmen, handschoenen, beenstukken.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn ook mensen die, er is bijvoorbeeld een heel leuk knulletje van een jaar of 12, 13. Die is harnaspoetser geworden. Als je een harnas aan hebt en je raakt dat aan met je bezweten handen, of er komt water op door het drinken, dat roest binnen een uur.
1: Oh,
0: dus dan moet je als de sodemieter voor zorgen.
1: Ja, want maar roestvrij staal had niemand,
0: niet, nee. Nee, roestvrij staal is pas in 1930 uitgevonden. Dus vandaar dat al onze spullen van smeedstaal zijn. En dat is dus niet roestvrij. Dus die jongen die heeft daar een broodwinning aan om al die harnassen te poetsen. En zo zijn er ook smeden die dus gespecialiseerd zijn in uitdeuken.
1: Ja, ja.
0: Dus je brengt je harnasonderdeel, breng je naar hem toe, en hij slaat met een mooie bolle hamer, slaat hij dat weer zo goed mogelijk in de vorm. Want als er een deuk in je harnas zit, dat is net ja, als je een deuk in je auto hebt. Ten eerste vind je het niet leuk.
1: Nee, maar
0: en ten tweede, als
1: je voelt het waarschijnlijk ook.
0: Ja, precies.
1: Dan mag er wel een dikke laag tussen zitten, maar als het gaat drukken, dan
0: ja. Ja, dat voel je. Dus dan wil je dat wel hersteld hebben.
1: Ja, ja.
0: En tijdens de veldslag, ja, dan heb je het maar te nemen. En daarom doet hij gelukkig ook maar een uurtje.
1: Ja, ja.
0: En dan moet je dus ervoor zorgen dat dat weer uitgedeukt wordt.
1: We waren op terugweg naar het kampement. We hebben even gevraagd wat er gebeurt met kleding en harnas. Dat hebben we nu gehoord. Je hebt je gedoucht. Nou, je hebt je gewassen. Gaat dat ook op ouderwetse manier? Of zeggen ze, nou, daar hebben we even een mogelijkheid voor om het te douchen zoals
0: nou, tegenwoordig. Wij doen het in ieder geval authentiek. Er bestaan handdouches. Dus dat is een ja, soort bol van aardewerk met een handgreep erop. En daar zit bovenin een gaatje. Mm-hmm. En aan de onderkant zitten allemaal gaatjes, net als een douche. Die dompel je in een emmer. En dan hou je je vinger op dat gaatje en hou je hem eruit. En dan kan je zo.
1: En dan laat je het leeglopen.
0: Ja, of je kan dat later doen. Er zijn altijd wel behulpzame mensen in het kampement.
1: Maar het is niet zo dat men met een emmer koud water aan komt, dat zo over je uitkeert.
0: Nou, dat is ook niet aan te raden. Want nee, meestal is dat water heel koud. En je bent natuurlijk ontzettend bezweet. Dus dat zou. Dan zou je
1: het geven.
0: Ja, dan is de klap te groot.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus daar wordt rustig aan mee omgegaan. En dan, ja, soms gaan we ook wel eens een uurtje even rusten. Dat je zegt van nou, dit was maar even te veel. Maar over het algemeen hervat het normale leven zich vrij snel.
1: Ja. En dan zit men in het kampement. Men is dus in het hemd. Hè, mag waarnemen met een hoedje op. En met wat schoenen aan. En goed, kortom, wat er zo bij hoort. Publiek kan dan weer komen kijken.
0: Ja. We hebben dus twee soorten kampementen. We hebben kampementen

0: zeg maar, zoals mijn hobby ook begonnen is, ter opluistering van het zoveeljarig bestaan van een stad of een dorp. En dan worden die soort groepen uitgenodigd om te laten zien hoe het er in die tijd uitzag. En we hebben de veldslagen. En daar zitten duidelijke verschillen in. Het verschil zit met name hierin dat als wij een veldslag gedaan hebben en we zijn klaar, dan hoeven we in feite niets meer. Dus ik hoef dan niet nog eens een keer een ambacht uit te beelden. Nee, wij laten dan aan de mensen zien hoe wij dan een beetje recupereren na de veldslag.
1: Ja.
0: We gaan een biertje doen met z'n allen. De commandanten praten dan nog na. Dus dat is dan ook nog een van mijn taken.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is ook een stukje gezelligheid. Want we kennen inmiddels heel veel mensen. Ik heb denk ik wel 1000 mensen leren kennen in de afgelopen tijd.
1: Ja.
0: En ja, daar praten we dus met elkaar over als vrienden. Wat er goed of fout ging, ja, ja. Zeg maar.
1: Ja, het is een eerlijke evaluatie. Want er zijn geen uitslagen aan vastgekoppeld.
0: Nee, het is niet. We hebben ook geen hooligans.
1: Nee. Wat zeg je zelf?
0: Zijn we
1: ja. In zo'n kampement. En of dat naar de veldslag of bij een, wat we voor het gemak noemen, vertoning is. Het laten zien van hoe zo'n kampement in elkaar staat. Dan heb je natuurlijk verschillende onderdelen. Je hebt daar de strijders.
0: Ja.
1: En je hebt daar de tros die eromheen hangt. Vrouwen, kinderen, potsenmakers misschien.
0: Ja, van alles.
1: Vrouwen die op een andere manier aan hun geld komen. Nou,
0: ja.
1: Laat maar zeggen, dat wordt allemaal waarschijnlijk uitgebeeld.
0: Ja.
1: Hebben jullie daar ook rollen voor? Dat je van tevoren de rollen vastlegt.
0: Nou, in principe ben je daar vrij in. Er zijn wel een aantal specialisten. Ik wil er wel een paar noemen. Dat is onder andere Johannes de Nar. En Johannes de Nar, die lukt het elke keer om slap te laten liggen van het lachen. Die doet een beetje mimiek en goochelen, maar op een hele grappige manier. We hebben ook mensen die dus individueel zeg maar, het naspelen. We hebben Aya de Lichtekooi. Nou, die heeft ook een fantastische act als dame van lichte zeden. En zo zijn er meerdere mensen die dus niet in kampementverband leven, maar dat soort dingen op zich doen.
1: Daarachteraan komen
0: we
1: weer
0: bij. Ja, die vermaken ook ons weer. Hè. En dan is het natuurlijk leuk om in die rollen ook een beetje mee te spelen.
1: Mm-hmm.
0: Als wij mensen vragen in onze groep, dan vragen wij ook of ze een ambacht willen gaan doen. Dus zo hebben we een vaandelmaker, pijlenmakers, mensen die schilden maken of schoenen. Nou ja, zo kan je eigenlijk alles opnoemen.
1: Ja, ja.
0: En we hebben natuurlijk de dames. Nou was dat niet altijd gebruikelijk dat dames kookten in die tijd. Maar bij ons toevallig wel. Dus we hebben een aantal kokkinnen in onze groep die volledig middeleeuwse maaltijden kunnen maken. Ook met de bijbehorende kruiden en ingrediënten.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is altijd weer een verrassing van wat er zeg maar tevoorschijn komt.
1: En de kookpot en zo die ze gebruiken ook authentiek? Althans vandaag gemaakt authentiek?
0: Zoveel mogelijk authentiek. Het zijn van die grote zwarte kookpotten, zeg maar. Ja, ja. En die houden ook de warmte heel goed vast.
1: Ja, ja, ja. Als je dan met een ettersoeppan van tegenwoordig aankomt, dan zeg
0: ik. Nee, dat zijn allemaal die kookpotten met zo'n hengsel eraan.
1: Ja, en,
0: we hebben dus getracht, want dan komen we weer een beetje op de authenticiteit terecht, zeg maar. Dat wij lid wilden worden van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis, kregen wij van degene die ons kampement beoordeelde een lijst van 36 punten waarvan het niet zou kloppen. Nou, daar waren wij totaal niet mee eens. Dus we hebben met 3 mannen uit die groep zijn we een tegenoffensief begonnen. We hebben ons zeer verdiept in de 15e eeuwse geschiedenis door middel van boeken en manuscripten uit de bibliotheek.
1: Ja.
0: En het is ons in 3 maanden gelukt om 30 van die punten te weerleggen. Toen hebben we de bewijslast omgedraaid. Zeiden van, nou, als jullie dermate weinig verstand hebben van het geheel, dan is het misschien verstandig om dat vast te leggen en te zeggen van, nou, dat zijn de eisen en daar kan je het vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus we hebben nu inmiddels ook wat geschriften waaruit blijkt wat wel mag en wat niet mag.
1: Ja, ja.
0: En ik ben in de loop der jaren opgeklommen tot keurmeester voor de 15e eeuw.
1: Ja, ja.
0: Ik had daar zoveel interesse in gekregen dat ik eigenlijk.
1: Dat betekent dat je dus die 15e eeuw, je hebt net gezegd, die moet in een paar stukken verdelen, want het wisselt nog steeds.
0: Dat is een vaardigheid die je alleen kan eigen maken door heel veel te lezen. En ja, dat is alleen maar door veel te zien en veel te doen.
1: Ja. Luisteraars, dit was een uitzending van Historische Verkenningen. Wij spraken met Ronald Droog. Die is van de levende geschiedenis. De levende geschiedenis is heel lang. Daar kun je in de vroege oudheid al mee rondwandelen. Ja. Je zou varen ook kunnen zijn. Beetje uit de buurt, maar goed. Maar hij zit vooral in de periode 1440, 1465. Einde van de periode van Jacobus van Beieren, Philips de Goede en Karel de Stoute. Hij heeft ons, voor zover het bij een radio mogelijk is, beeld willen geven van wat de levende geschiedenis inhoudt. Veldslagen, tonen van kampen bij feesten en partijen van steden en dat soort grote zaken. Hij heeft ook nog verteld hoe authentiek ze zijn en wat dat voor de warmtehuishouding van het lichaam betekent. Dat is wel een van de moeilijkste dingen voor ons om voor te stellen. De andere dingen, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar dat was echt heel heftig. We danken hem voor zijn bereidheid om zoveel aan ons te vertellen. Wij danken u voor uw aandacht. Tot volgende week.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connexxion uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Op het strand van Wijk aan Zee is hond Sammy na ruim 2 uur zwemmen levend uit zee gered. De kustwacht, KNRM en reddingsbrigades zochten met boten en een helikopter. Sammy is nu moe, maar herstelt goed bij zijn baasje uit Zandpoort. Sandro Kazu begon als jongen in een supermarkt en werd slager. Nu is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. Hij benadrukt dat slagers vakmanschap, handigheid en klantcontact combineren. Kazu maakt zich zorgen over het tekort aan nieuwe slagers en het verdwijnen van het ambacht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk 0-0 in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connexxion uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Hond Sammy zwom zondagmiddag ruim 2 uur ver uit de kust bij Wijk aan Zee en raakte uitgeput. Reddingsboten, een helikopter en vrijwilligers zochten naar hem. Uiteindelijk werd hij gevonden en gered. Inmiddels gaat het goed met Sammy, die nu rust neemt. Sandro Kazu begon als jongen in een supermarkt en werd slager. Nu is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. Hij benadrukt dat slagers vakmanschap, handigheid en klantcontact combineren. Kazu maakt zich zorgen over het tekort aan nieuwe slagers en het verdwijnen van het ambacht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk 0-0 in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dat was Shania Twain en een van haar hits. En die heet Don't Be Stupid. Kan ook wel eens heel erg leuk zijn. En dan nu neem ik je van, ik denk dat dit de jaren 90 was, naar eind jaren 60. Ho, ho, nee. Eind jaren 60, zei ik. En dit komt volgens mij uit de musical Hair. The Fifth Dimension, The Age of Aquarius.

Nou, in ieder geval voor nu even dan. Hè? Robert Palmer, de late great Robert Palmer, samen met UB40. En dat zwingende I'll Be Your Baby Tonight. Nou, de platenkast is all yours en doe er wat mee. En meneer Sterkenstans en ik zoeken altijd rond deze tijd iets Nederlands uit. En dit keer is hij redelijk braaf, ik wil zeggen. En vrolijk.

Die Paul Simon die, was op een bepaald moment helemaal verkocht van wereldmuziek. Denk aan het album Graceland, waar hij gebruik maakte van Zuid-Afrikaanse muzikanten. In een tijd dat dat toch een beetje spannend was. En dit was van het album daarna. En dat heette The Rhythm of the Saints. Je hoorde Paul Simon dus. En The Obvious Child. En ik denk, ja, wat zal ik daar eens achteraan zetten? Ja, en toen kon het niet missen. Dus ik denk, dan doen we deze. The Specials en Free Nelson Mandela uit de jaren 80.

0: Eimond 360.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met Ellie van Amsterdam.

Coldplay. Alweer uit de Zero's. En Talk. Schaamteloos geleend trouwens van Kraftwerk Computer Love. Maar dat schenen ze helemaal niet erg gevonden te hebben. Dan nu, als ik hem aankrijg. Een oudje van de Stranglers dat lekker veel controverse opriep. Want het nummer heette Goudbruin, Golden Brown en men...

Dat waren Craig David en The Artful Dodger en Rewind. Meneer Sterkerstand zegt dat de tijd niet terug te draaien is, dus dat we dit uur moeten gaan afronden, maar niet voordat ik een lekkere ouwe in de platenkast gestopt heb. Ik heb even geschud en wie kwamen daar aan gerold uit mijn platenkast? Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children uit begin jaren 70.

De toch wel geweldige zanger John Anderson. Ooit liedzanger van Yes, hoorde je om te beginnen in de platenkast. En dit heette Hold On To Love. Dan gaan we nu van de jaren 80 naar, wat is het, de jaren 0, hè? Naar een wat eigenaardig duo die zich Gnarls Barkley noemde. En ja, wat kun je dan beter laten horen dan Crazy.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Eimond 360.
10: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden.
11: De raderen draaien.
10: Vandaag staat centraal.
11: Ja, Evert, zeg
12: het
11: maar.
12: Het Amerika van, houdt u vast, 15 februari 1927.
11: Poeh.
12: Ja, het is een experiment wat wij doen vandaag. We gaan dus een hele oude lijst draaien, jongens. Te kijken hoe de muziek toen klonk. Want ja, dan ook amusementmuziek. Het heette nog geen popmuziek, maar het bestond natuurlijk wel.
11: Ja, wel, het heette wel. Het was populaire muziek.
12: Populaire muziek, ja, geloof ik.
11: Overigens, Evert, in Engeland al eerder, maar in Nederland pas in 1965, hè, de top 40
12: daarvoor ook wel, ja.
11: Maar in Amerika hadden ze al heel vroeg hitparades. Hoe zag dat eruit?
12: Niet helemaal waar, want echt hitlijsten heb je vanaf 1935. En je had toen een radioprogramma, dat heette Your Hit Parade. Daar komt het woord vandaan, Hit Parade. En dat was elke week een top 10 of top 15. Of is het dan een beetje... Wat wij nu gaan doen is natuurlijk achteraf samengesteld. Je had in Amerika had je dus heel veel van die vakbladen al op het gebied van de amusementsmuziek. Wij hebben dat nooit zo gehad in die tijd. Maar daar staat heel veel informatie in. En er zijn dus statistici, wiskundigen... die aan de hand daarvan een lijst hebben samengesteld, twee keer in de maand... van hoe die top 20 geweest zou kunnen zijn. En dat heel goed onderbouwd natuurlijk. Dus het is een beetje achteraf allemaal. En een beetje geschiedsvervalsen misschien. Ja. Maar dit zijn wel een beetje de platen die populair waren in die periode. Dat is een ding wat zeker is.
11: 1927, dat is 90 jaar geleden bijna. Ja. De platen waren toen nog van bakeliet, zoals dat zo mooi heet.
12: 78
11: toeren. Ja. Dat is ook gedurende deze uitzending goed te horen. Het zijn de originele opnames. Ja. Dus. Er is niks aan verpieterd. En toch nog even noemen, met dank aan de van meneer Whitburn.
12: Absoluut, want die heeft heel veel. Die heeft zelf ook een dergelijk boek gemaakt. Daar zitten wat haken naar ogen aan. Dit is iets betrouwbaars wat we hier hebben. Het gaat om liedjes natuurlijk, maar we hebben er wel bij uitgezocht wat zo ongeveer de best verkochte versie geweest moet zijn.
11: En dus. Hij schijnt een beetje het grootste muziekarchief ter wereld te hebben.
12: Ja, hij heeft een enorme souterrain onder zijn huis laten maken. En daar heeft hij alle platen die ooit in de hitlijsten gestaan hebben. Nou, dat kun je wel voorstellen in Amerika.
11: Zijn er nog honderd
12: daar? Dat zijn er behoorlijk wat.
11: En verschillende hitlijsten ook nog eens een keer. Goed, genoeg gepraat. Snel naar muziek. Het is een top 20. We gaan niet alle 20 draaien. Daar redden
12: we niet
11: in een uur.
12: Nee.
11: We beginnen op nummer 20. Dat is wel leuk. I've Got the Girl van Don Clark. Laten we maar gelijk de sfeer zetten.
12: Dan vertellen we zo even het verhaal erachter. Want luister u maar even goed. En vooral naar het koortje wat tegen het eind. En dan zullen we straks even vertellen wie er was.

0: En tot zover de eerste. Nou, hoe vond je hem, Evert?
1: Ik vond hem best leuk eigenlijk. Lekker vlotte muziek. Wel, ja. Duidelijk wel oud, oud plaatje natuurlijk.
0: Past in zo'n jaren 20 film met de Charleston en zo erin. Maar ja, jij hebt nog een verhaal hierbij.
1: Ja, zeker. Want dit was het orkest van Don Clark. Er waren verschillende versies van. Maar dat koortje wat u hoorde, dat was de allereerste opname op de plaat van Bing Crosby.
0: Oh.
1: Met zijn maatje Al Rinker. Dat is erg leuk. En dat was puur toeval, want we verprikten die datum voordat we dat wisten. Dus we vallen met ons neus in de boter. Misschien denkt u, als u Bing Crosby een beetje kent, dat zijn stem wat hoog klinkt. Dan klopt dat, want die plaat is eigenlijk iets te langzaam opgenomen. Zodat als je hem op 78 toeren afdraait, dan klinkt hij iets sneller dan eigenlijk de bedoeling was.
0: Is dat met andere platen ook zo? Of is dit alleen
1: nee,
0: deze?
1: Nou ja, mensen doen dat wel eens bewust, hè. Ik weet dat later de producer Joe Meek dat ook vaak deed, dat hij het iets pitchen, zoals dat heet, ietsje sneller opnam. Ja. Maar toen, dit zal toch een van de eerste voorbeelden geweest zijn, denk ik.
0: Goed. We gaan naar nummer 19.
1: Nummer 19. Dan hebben wij het orkest van Harry Richman. En dat is een nummer toevallig waar later Bing Crosby ook nog een hit mee gehad zijn. Frank Sinatra bijvoorbeeld ook. The Birth of the Blues.
2: They say some doggies long ago were searching for a different

0: So, dat was hem. Net,
1: Ned Shilkret.
0: Ned Shilkret, met I Know That ja, You Know.
1: Het was geen kleine jongen, die Ned Shilkret, die even een plaatje maakte. Dat was uit, als klarinetist had hij bij de New York Philharmonic gewerkt. En hij speelde ook in de band van John Philip Sousa. De bekende? Mars-expert.
0: Ja, geweldig.
1: En later was hij de muzikale leider van Victor Records. Is hij jaren geweest.
0: Sousaphone, is dat ook
1: dat komt naar ja, die heeft hij ontwikkeld.
0: Ze komen allerlei dingen tegen. Weet je wat ik ook zo grappig vind?
1: Dat is het leuke ervan. Hè?
0: Voor mensen die denken van we zijn in een soort tijdmachine terechtgekomen. Dat klopt dan een heel klein beetje. Muziek uit jaren waarvan je eigenlijk nooit de muziek meer hoort. Omdat de opnamekwaliteit toen dermate eenvoudig was, dat het met onze maatstaven van tegenwoordig eigenlijk niet meer te doen is.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, we waren eigenlijk eerst van plan om nog iets eerder te draaien uit de Eerste Wereldoorlog, maar dat is echt bijna niet meer te horen. Dat is allemaal, het zijn akoestische opnames, dus met zo'n trechter. En dit klinkt gewoon wat beter wel. Ja. Hè, al. Dit is met de microfoon. Inmiddels was de microfoon uitgevonden. En kon je dus elektrisch die platen opnemen.
0: Plus het feit dat de Roaring Twenties een stuk
1: vlotter waren. De Eerste Wereldoorlog zit erg vol met sentimentele liedjes. Ja. Natuurlijk is logisch ook. Maar.
0: Om de lijst af te kunnen maken, gaan we snel verder met de volgende. Ook daar is weer een kleine anekdote aan verbonden.
1: Ja, ja.
0: Want de man waar we naar gaan luisteren heet Whisper.
1: Whispering Jack Smith. Hij heette zo omdat hij in de Eerste Wereldoorlog gevochten had. En hij was betrokken geweest bij een gifaanval van mosterdgas. En daar had hij een lichte beschadiging aan zijn stemband aan overgehouden. Maar die kwam hem uiteindelijk goed te pas omdat hij een wat fluisterende manier van zingen kreeg. En dat vonden de dames begin jaren 20 heel sexy.
0: Is dit het 06 geluid avant la lettre?
1: Nou, dat is ook weer wat overdreven, maar hij had wel iets over zich. En de naam jongeren onder u, nou ja, jongeren, wordt ook al aardig
0: op leeftijd. In de jaren 60 had je een
1: die
0: fluitist.
1: Die kan zich Whistling Jack Smith herinneren. En dat is natuurlijk een grapje geweest. In die tijd waren er nog vrij veel mensen in leven die Whispering Jack Smith zich nog konden herinneren. Dus het was een grapje wat verder aan iedereen, aan onze generatie, een beetje voorbij ging natuurlijk.
0: Nu niet meer,
1: nee.
0: Want wij gaan hem draaien.
1: We gaan hem draaien op nummer 16.
0: Uit de vergetelheid, het nummer Clap Your Hands.
1: Joep.
2: Come on, you children, gather around, you children, and we will lose that evil spirit called the voodoo, voodoo. Nothing but trouble if he has found you children, but you can chase the voodoo with the dance that you do, you do. Let me lead the way, there's a jubilee today, but he'll never hound you, stamp on the ground, you children. Come on, clap your hands, slap your thighs, hallelujah, hallelujah, everybody come along and join the jubilee. Slap your hands, slap your thighs, don't you lose time, don't you lose time, come along and shake your shoes, time now for you and me. On the sands of time, you're only a pebble, don't forget that. But remember, trouble must be treated just like a rebel. Then send it to the devil, clap your hands, slap your thighs, hallelujah, hallelujah, everybody come along and join the jubilee. Clap your hands, slap your thighs, hallelujah, everybody come along and join the jubilee. Clap your hands, slap your thighs, don't you lose time, don't you lose time, come along and shake your shoes, time now for you and me. On the sands of time, you are only a pebble, but remember, trouble must be treated just like a rebel. Then send it to the devil, clap your hands, slap your thighs, hallelujah, everybody come along and join the jubilee. Come on now, clap your hands, then slap your thighs. Come on, let's do that dance. Slap your hands, slap your thighs. Don't you lose time, don't you lose time. Come along and shake your shoes. Time now for you and me.

0: devil. Clap your hands, slap your thighs. Hallelujah. Everybody come along and join the jubilee.
1: En tot zover de dat is eigenlijk een crooner was het, hè?
2: Ja, eigenlijk al wel, ja. Crooner, dat is natuurlijk een uitvinding die na het ontstaan van de microfoon geweest. Van die zangers, vooral Bing Crosby, is daar natuurlijk echt groot mee geworden. Die echt recht in de microfoon zongen, zodat je het idee had dat hij tegen jou persoonlijk aan het zingen was. En dat was erg populair in die tijd.
1: Goed, verder met nummer 15, ja. Vincent Lopez.
2: Ja, hello? Vincent Lopez. Hello. Weten wij iets van Vincent Lopez? Ik zit op mijn papiertje te kijken, want ik kende hem eigenlijk ook niet. Maar achteruit moet ik eigenlijk maar gewoon.
1: Nummer 5.
2: Mensen geloven het wel, ja?
1: Hello, Bluebird.
2: Joe.

0: Fred Rich en zijn orkest Moonlight on the Ganges. Wij zouden zeggen de gangers, maar dat zijn in Engeland niet.
1: De Ganges.
0: Amerika bedoel ik. Ganges.
1: Ja, ja, ja. En daarvoor hoor die Hello Bluebird. Het zal misschien opgevallen zijn dat er wat verwijzingen naar Blackbird, Bye Bye Blackbird in zaten. Een paar noten die daaruit geleend waren. Goed zo. Ja. Wat een rare muziek als u nu halverwege ingeschakeld hebt. Ja, we draaien de top 20. Ja. De top 20 zoals hij geweest zou kunnen zijn en waarschijnlijk ongeveer geweest moet zijn. Van Amerika uit midden februari 1927.
0: Ja.
1: Het is een beetje een experiment dat we dat doen. Nou, laat ons eens weten of u het leuk vindt.
0: 89 jaar.
1: Als u allemaal zegt, van, dan moet je mee ophouden, dan doen we dat natuurlijk. Maar wij vonden het wel aardig eens een keer. Ja.
0: Meestal zitten we in de jaren 50, 60, 70, 80.
1: Eén keer in de zoveel tijd moet het eens
0: kunnen. We hebben een paar keer vroege jaren 50 gehad en nu 1970.
1: En in Hilversum durven ze dit niet.
0: Heel veel mensen die wij niet kennen. Nee. En die ook niet door de overlevering. Blijven hangen als naam. De volgende opname is van Henry Burg, Because I Love You. Die man heeft ontzettend veel opgenomen even.
1: Die heeft enorm veel. Die schijnt zo'n 12.000 opnames gemaakt te hebben.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Nou was dat in het begin wel nodig, omdat je niet kon reproduceren. Dus je moest als een liedje succesvol was, moest je steeds weer opnieuw inzingen. Dan kon je geloof ik 10 exemplaren laten maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En later kon er geperst worden. Toen werd het natuurlijk weer. Maar goed, meer dan 10.000 opnames maken, het is wat.
1: Ja, het is dat goede boter.
0: Nummer, Because I Love You, zijn we gaan zoeken. Want je moet die nummer, die heb je niet zomaar in de kast liggen.
1: Nee, je moet zomaar hebben. Hè?
0: En van dit nummer was op het hele internet maar één versie terug te vinden. Ja, op een heel obscuur, maar in ieder geval op een niet zo bekend website gebeuren.
1: Nee, misschien is het overigens nog wel even leuk om te weten dat Henry Burg Canadees was, maar dat hij zijn eerste hit, als je het zo noemen wil, al had in 1903. Had een enorme lijst echt populaire nummers gemaakt. Dus hij mag wel even genoemd worden ook weer. We mogen hem ook wel eens een keertje draaien.
0: Goed,
1: Because I Love You. Hij zakt deze week, dat ging,
0: maand.
1: Ging per halve maand, in dit boek tenminste, van 6 naar 13.

0: Ruth heette ze. En van de achternaam Etting.
1: Ruth Etting. Ja. Het leuke, misschien hoorde u dat, zij zingt ook recht in de microfoon. Het was eigenlijk een crooner, maar dat noemde je bij vrouwen niet zo. Dat noemde je een torch singer, omdat het was net alsof ze met een toorts in haar hand en daarin zong. Ja, u leert nog eens wat, ik wist het ook niet hoor. Ik wist het ook niet hoor. Dit was Thinking of You en die staat nummer 11 op onze top 20.
0: Dus we gaan de top 10 in en dat slaan we 10 over.
1: Ja, want we kunnen niet alles draaien. Nee. Maar op 10 staat namelijk Gertrude Lawrence en die staat ook op 9, dus ook een mooi uit. Met twee liedjes uit dezelfde musical, O.K. Ja? K als vrouwennaam, O. Ja. K, uitroepteken. Ja. Dus, en die hadden wel wat meer hits ook opgeleverd, die musical. Gertrude Lawrence is dit op nummer 9 met Do, Do, Do.
0: Do? Drie keer?
1: Drie keer.
0: Vooruit. Ja.

0: Ja, dat was mevrouw Gertrude Lawrence.
1: Juist, ja. De andere kant was Someone to Watch Over Me, of de andere hit in ieder geval. En die stond op 10. Dat even voor de volledigheid. Ja. We gaan naar de Ipana Troubadours.
0: Ja,
1: daar had jij ook nog nooit van gehoord, waarschijnlijk.
0: Nee. En toen zag ik de titel van de plaat en dat was Mary Lou. Ik denk, nou, dat is later op de plaat gezet door Ricky Nelson. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat was Hello Mary Lou. Plus het feit dat er natuurlijk meer hondjes zijn die Vicky
1: heet. Er is later ook nog wel een liedje, kort na de oorlog, over Mary Lou. Maar ik weet eigenlijk niet precies of dat hetzelfde is. Heb ik niet uitgezocht. Goed, de Ipana Troubadours, het was een Latijns-Amerikaans uitziend Mexicaanse rug. Gezelschap, maar ze onder andere namen maakten ze ook opnames. Andere opnames, hoeveel orkesten deden dat. Gewoon een kwestie van je naam veranderen en hartstikke idee.
0: Dan ging het weer.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: De liedjes duurden toen ongeveer rond de 3 minuten. Want zoveel kon er op zo'n plaat geperst worden.
1: Ja.
0: Meer past er niet op.
1: Ook. Ja.
0: En anders viel de naald eraf. Of zat je in het label met je naald. En ook deze, 2 minuten en 54 seconden. De Ipana Troubadours, Mary Lou op nummer 8. Ja.

0: Ja. Cliff Edwards was dat. Hij was ook bekend onder de naam Ukulele Ike. Maakte die ook platen onder, maar dat was met zijn ukulele. En die heb ik hier eigenlijk niet zo gehoord. Dit was Sunday. Hij staat op 7 in onze top 20 uit 1927. Juist.
1: We hebben nog 4 platen te gaan, Evert. We gaan naar de nummer 5.
0: George Olsen.
1: Ja, dat is een nummer dat is getiteld Blue.

0: Ja, een mooi einde, hè? Van op zo'n, zo'n tik op zo'n bekken.
1: Een lekker staand eind, noem je dat, hè?
0: Ja, gewoon pas. Maar het was toen ook niet zo makkelijk, geloof ik, hè? Om, om uit te veden.
1: Je kon niet veden in die tijd, denk ik.
0: Nee, dat is wat moeilijker. Dat is wat moeilijk. Ja. Goed, Evert, de wekelijkse vraag is, ben jij er klaar voor?
1: Nee, want ik heb nog niet gezegd dat dit Waring's Pennsylvanians waren.
0: Ah.
1: Fred Waring, dat was de bandleider, zijn broer Tom, die was de zanger. En die speelde ook piano op die plaat van Gertrude Lawrence daarnet. Weet u dat over? Dit was The Little White House at the End of Honeymoon Lane op nummer 3. We gaan naar de nummer 1, maar niet nadat ik eerst even... Ja, wel nadat ik...
0: Ja, toch, voordat jij...
1: Niet voordat
0: enzovoort,
1: ik even de top 10 heb opgelegd.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
0: Ja, en nou krijgen we natuurlijk eerst de... Ja, komt.
1: Ja, daar is hij.
0: We hebben hem.
3: Nummer 10.
1: Op 10, Gertrude Lawrence, Someone to Watch Over Me.
3: Nummer 9.
1: Alweer Gertrude Lawrence met Do, Do, Do.
3: Nummer 8.
1: De Ipana Troubadours, Mary Lou.
3: Nummer 7.
1: Op 7 staat Sunday van Cliff Edwards.
3: Nummer 6.
1: It Made You Happy When You Made Me Cry, Waring's Pennsylvanians.
3: Nummer 5.
1: Orchestra George Olson met Blue Skies.
3: Nummer 4.
1: Waring's Pennsylvanians met Where Do You Work It, John?
3: Nummer 3.
1: En die staan ook op nummer 3 met The Little White House.
3: Nummer 2.
1: Op 2 staat Gene Austin, we hebben geen tijd meer voor Tonight You Belong To Me.
3: Jammer. Nummer 1.
1: En op 1 staat het orkest van een van de belangrijkste mensen uit de vooroorlogse amusementmuziek in Amerika, Paul Whiteman, met zijn orkest. Dit is In a Little Spanish Town.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere aflevering van Lijst en Brei met de top 20 van 15 februari 1927. Hoop dat u het leuk vond om te luisteren. Wij vonden het leuk om te maken. Volgende week weer een hele andere lijst. Dag.
1: Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juni volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call?
5: Janssen. Zo, en daar zijn we dan weer. Het is wederom maandagavond en het is wederom 8 uur. En dat betekent wederom, ja, net zoals op elke maandag, de Redder in de Noodshow. En de komende weken, dames en heren, gaan wij weer terugduiken in de geschiedenis. Een aantal maanden geleden, intussen alweer, hebben wij geput uit de Golden Years of Dutch Pop Music. Dat waren toch wat meer de bekende bandjes uit die tijd. Maar nu doen we het anders. Ik heb in mijn verzameling 3 dubbel LP's staan. Die heten Behind the Dykes. Behind the Dykes 1, 2 en 3. En dat zijn verrekt interessante LP's. Dat zijn, beats, blues, psychedelic nuggets uit de periode tot en met zo'n beetje 1980. En het is best wel leuk om dat allemaal een beetje te horen, die ontwikkeling. Ik ga het natuurlijk niet helemaal in Groningse volgorde doen. Dat zou een beetje zonde zijn. Dan moet ik 1 LP helemaal draaien. En nee, we wisselen gewoon even af. Ik heb nu op de draaitafels liggen deel 1 en deel 2. En die gaan we met elkaar een beetje mixen. Zodat je dus ook wat een gemixter geluid krijgt van wat er aan bandjes in deze periode was. En waar nodig zal ik kijken of ik ook de goede informatie kan vinden. De hoes is een beetje moeilijk te lezen. Dus ik heb ChatGPT even om raad gevraagd. En die hebben mij fantastisch geholpen. Dus, maar ik moet wel elke keer op mijn telefoon even heen en weer scrollen. Maar goed, het maakt allemaal niks uit. Dat is de moderne tijd. En die moderne tijd die brengen wij dan weer terug naar het verleden door alleen alles van vinyl te draaien. Niks computer, niks cd, gewoon vinyl. En ik heb gelukkig mijn lieve Angela weer bereid gevonden om de platen op te zetten. Dus dat wordt allemaal weer vreselijk leuk. Gaan we beginnen met de eerste plaat. En dat is een band die die wel wat bekender is geweest in die tijd, The Motions. Nederbeat uit Den Haag, rond zanger, gitarist. Nee, dat is niet goed. Ik zie hier al gelijk de eerste knol van een fout die erin zit. Dus dat, even kijken hoor. Ja, The Motions, It's Gone. Dat is de eerste. Nederbeat uit Den Haag met zanger Rudy Bennett. Hier staat Wally Tax, maar dat klopt natuurlijk niet. Behoorde tot de belangrijkste Nederlandse beatgroepen van de jaren 60. Rudy Bennett en vooral componist Robbie van Leeuwen was natuurlijk een van de grote jongens. Want die schreef de meeste nummers voor deze band. Verder zat ook nog Henk Smitskamp erin. We gaan luisteren naar The Motions en It's Gone.

Ja, de Motions dus. Ik zei het al, Rudy Bennett als zanger en gitarist Robbie van Leeuwen kwamen uit Den Haag vandaan. En het eerste album, die eerste versie van Behind the Dykes, behandelt de periode 1964-72. En de tweede, die pakt een wat latere periode. En we gaan nu naar die latere periode toe. Van LP 2, kant 1. Dus Behind the Dykes 2, kant 1. Het eerste nummer. Dat is van de Mods. En dat heet Moefgaga. En dat is weer de titel van een toenmalig televisieprogramma. De Mods.

Het is ook een tune van een televisieprogramma voor de jeugd, om het zo maar eens te zeggen. Een van de vele die er waren in die tijd, in de jaren 60. En waarin dus de beatmuziek gepromoot werd, om het zo maar eens te zeggen. Moff Gaga dus, en de band die dit vertolkte, heette The Mods. Een band die uit Voorburg vandaan kwam onder de bezielende leiding van onder andere Hans Vermeulen was de Sandy Coast. En de Sandy Coast heeft toch wel een flink aantal hitjes gehad. We noemen vooral natuurlijk True Love, That's a Wonder, maar we noemen I See Your Face Again en zo. En Subject of My Thoughts was ook van hun. Maar nu even een wat onbekender nummer van ze. Want deze platen staan vol met dus wat onbekender werk. Niet zozeer die hele grote hits. Hoewel daar ook wel weer eens van afgeweken wordt. Maar goed, wij gaan nu luisteren naar Being in Love van The Sandy Coast. Uit 1965.

Het waren allemaal korte liedjes in die tijd nog. Want het moest allemaal binnen 3 minuten gebeurd zijn. Anders paste het niet op een singeltje. Dus, en ga nou niet naar de radio zitten sleutelen. Want het is mono, mono. Ja, heel veel van dit soort opnames werden natuurlijk helemaal niet in stereo uitgebracht. Dus je hoort heel veel mono. Dat is natuurlijk ook volkomen logisch. Want het zijn opnamen van meer dan 60 jaar oud. Dus dat is niet verwonderlijk. We gaan nu naar een bandje dat in 1965 werd opgericht in Dordrecht. En het bandje dat is getiteld The Zips. En zij hadden een plaatje gemaakt en dat heette Kicks and Chicks. The Zips.

Ja, dat is echt zo'n nugget, zoals ze dat dan noemen. Zo'n plaat die je eigenlijk ook echt nooit meer hoort. En waarschijnlijk in de tijd ook helemaal weinig of niets gedaan heeft. De Outsiders. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. En van hun staat er dan wel een hele grote hit op. Maar daar ontkom je eigenlijk niet aan. Want alle singles die de Outsiders uitbracht in de tijd waren hits. Of het nou Lion All The Time was, of Summer Is Here, of noem ze allemaal maar op. Het waren allemaal gewoon hits. En dit is er eentje. Nou, de Outsiders band geformeerd rondom Wally Tax en Ronnie Splinter. En Touch is dus een voorbeeld van hun rauwe eigenzinnige beatgeluid. Hier zijn ze, de Outsiders.

0: Nou, merkwaardig genoeg was deze single dan wel in stereo. Ja, dus een luxe bandje, de Outsiders, die mochten wel in stereo. Goed, maakt allemaal niet uit, het is gewoon lekker om te horen. We gaan nu naar een band waar ik onlangs nog een monument voor gezien heb. Want we waren op vakantie in Groningen en om precies te zijn in Nieuwe Pekela. En dat was heel erg leuk, want Nieuwe Pekela, dat is de geboorteplaats van de band Roadies. En die Roadies, daar zijn ze daar dermate trots op als Liverpool op de Beatles. En er staat ook op het Stadhuisplein, of zo heet dat geloof ik.
1: Raadhuisplein,
0: zegt Angela, en die was erbij. Het Raadhuisplein staat een heus monument voor die gasten. Dat is echt ongelooflijk. En als je dan, de zijkant zit er een dingetje, als je daar je telefoon tegen aanhoudt, dan schakelt je telefoon automatisch naar Spotify en dan krijg je de muziek van Roadies te horen. Ik vind dat wel uniek eigenlijk. Dus als je ooit in Nieuwe Pekela komt, ga daar eens kijken. Want ja. dat staat daar. Dat is heel erg leuk. Wou je wat zeggen?
1: Dat is...
0: Wacht even. Zet ik je even aan. Ja, wat wou je vertellen?
1: Ik zei, buiten dat is het ook zeer de moeite waard om daar eens te gaan kijken.
0: Ook dat, het is zeer de moeite waard om daar eens te gaan kijken, want het is een leuk dorp. Goed, wij waren daar dus en we hebben ze gezien. You better take care of yourself. Hier zijn Roadies.

Pekela komen ze er, want oude en nieuwe Pekela is tegenwoordig één geheel, geloof ik, niever is. Pekela dus uit Groningen vandaan. En het is trouwens een vreselijk leuk dorp ook. Waar alles nog een beetje in oorspronkelijk staat is. Er is niet zo gek veel van die moderne nieuwbouw. Het ziet er echt allemaal nog een beetje authentiek uit daar. Dus best wel de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Goed, buiten dat, we zijn geen toeristenprogramma. Dus dat is wel weer genoeg informatie daarover. De volgende band is In Crowd. En dat is een Haagse band. En die band is er mede verantwoordelijk voor dat de Haarlemse band, dat er een Haarlemse band was, zijn naam moest veranderen. Want we hadden in Haarlem ook een In Crowd. Maar deze In Crowd was er eerder en had ook al eerder platen. Dus moest die Haarlemse In Crowd hun naam veranderen. En hoe werd dat dan? Dat werd Exception. Ja, zo zie je maar weer. Die In Crowd en is de naam van de band en het nummer heet I'll Be Free.

Ja, een van de eerste bandjes met zo'n elektrisch pianootje. Dat was toen de tijd heel revolutionair. Dat ding was van Hohner. Dat heette een pianet. En dat was een heel klein draagbaar pianootje. Dat verving in de tijd in heel veel bandjes gewoon de piano. En dat was best wel leuk. Ik heb er zelf ook één gehad in die tijd. Dat was best wel grappig. We gaan naar de volgende band. En de volgende band heet The Scope. En dat is een bandje die kwamen uit Valkenburg in Zuid-Limburg. 1966 praten we over. En het nummer heet Be Mine Again. The Scope.

Ja, er kwam nog een stukje. Echt zo'n DJ-fopper. We gaan er nog een stukje. De Scope dus, uit Valkenburg vandaan. En nummer dat heet Be Mine Again. De volgende, dat is een band uit Amsterdam-Noord. Jawel, we schieten door het hele land heen, dames en heren. Het is zo'n leuke verzameling, die drie dubbele LP's Behind the Dykes. Maar ze zijn er niet meer, want er zijn toentertijd maar beperkte aantallen van gemaakt. En ik geloof maar 5000 of zo. Dus ik denk niet dat ze nog te krijgen zijn ergens. Of misschien, als je heel goed zoekt. Maar goed, ik ga door met weer een nummer van de eerste kant. Van het eerste album. En dat zijn dus de Beat Buddies. En nou ben ik alleen de titel kwijt. Nou, die zal ik u straks vertellen. Want dan moet ik de hoesten weer bijpakken. Dat is lastig. Dus we gaan gewoon naar de Beat Buddies. En de titel zeg ik u zo wel even. Tot zo.

moest aflopen. Ja. De Beach Buddies. I don't care. Ik zeg het al, ze kwamen uit Amsterdam-Noord. En het is een van die bandjes die, ja, die echt helemaal in de vergetelheid zijn geraakt. En dat is echt zo'n single die waarschijnlijk ook nooit iets gedaan heeft in een Nederlandse top 40 of wat dan ook. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. En de informatie vertelt dat ook niet. Maar goed, het is wel leuk om te horen. We gaan naar een band die wel weer heel bekend is. En ook een nummer wat heel bekend is. Want het is een van hun knijterhits. Een van hun allergrootste hits. In Den Haag werden ze kortaf afgeknort als The Q. 65 werd gewoon weggelaten. Want de band heet gewoon The Q in Den Haag. Niet waar? Jazeker. Ja. Nou, dan gaan we dan naar luisteren. Het nummer heet The Life and Live.

0: Ja, de Q65, zoals ze officieel heette. Maar in Den Haag was het gewoon de Q. Zoals dat te doen gebruikelijk was. Dan gaan we blijven in Den Haag trouwens. Want heel veel bandjes in die tijd kwamen natuurlijk uit Den Haag. Want Haag was eigenlijk beatstad nummer 1, zou je kunnen zeggen. Want het meeste kwam daar wel vandaan. Heel veel tenminste. En wat zei je, Ansla?
1: Ik zei productief zeutje.
0: Ja, dat mag je wel stellen. We gaan door met een band die heet The Harolds. Volgens mij was dat oorspronkelijk Johnny Kennel en The Harolds. Maar goed, hier staan ze als The Harolds vermeld. En het nummer is getiteld I Wish I Was Strong. Zou ik ook wel willen.

Wie wou dat ik sterk was, oftewel I wish I was strong. De Heralds uit Den Haag vandaan. De volgende band komt er uit een heel ander streek in Nederland. Oosterbeek, om precies te zijn. En ze heette The Sound Magics. Nou, is ook weer zo'n band die waarschijnlijk gestierf in schoonheid, om het zo maar eens te zeggen. Goed, maar ze staan op deze plaat en ze hebben dus inderdaad een single uitgebracht. En die heet Don't You Remember. Hier zijn ze weer, The Sound Magics uit Oosterbeek.

Ja, die liedjes die zijn zo kort, joh. Je krijgt geen tijd om het onderzoek te zoeken. Allemaal vreselijk snel, 2 minuten, dan moet je er weer wezen. Goed, maar dat is helemaal niet erg. We gaan naar de volgende band. En dat, die heette de Scarlets. En hier geeft even de informatie niet zo 1, 2, 3 aan waar ze vandaan komen. Nou, dat is ook verder niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is dat ze ooit begonnen zijn als een gitaarbandje. En later dus en uitgegroeid naar, ja, naar een beatband. Nou moet ik even kijken wat... ja, hier heb ik ze weer. De Scarlets. Please Come Home. En dat is nog zo'n relatief obscure Nederlandse beatgroep. En de originele single is een van de zeldzamere releases die de samensteurs wilden terugbrengen. Nou, hier zijn ze dan. De Scarlets en Please Come Home.

Ja, zie je wel, ze is alweer klaar. Ik heb geen tijd om naar de volgende te kijken. Nou, dat maakt toch niet uit. Het is wel gezellig. In ieder geval, The Scarlets, Please Come Home To Me. En wij gaan nu weer een heel andere kant van het land op, namelijk naar Maastricht. En daar komt een band vandaan, die heet The Sharons. En die hebben ook een single uitgebracht. En we gaan naar luisteren. The Sharons, titel vertel ik zo.

En dat waren ze dus, de Sharons uit Maastricht vandaan. En dan nu een hele curieuze ding, want er staat de naam van de band is Baldwin. En dan komt er iets heel raars. Boudewijn de Groot heeft in de tijd geprobeerd om in Engeland ook een beetje door te breken. Maar de naam Boudewijn de Groot is in Engeland natuurlijk onuitspreekbaar. Dus vandaar dat hij dacht van, ik geef het gewoon een andere naam. Ik geef het gewoon de naam Baldwin. En dan neem ik het land van Maas en Waal in het Engels op. En dan heb ik daar misschien ook wel een hit. En dat is dus getiteld The Land at Rainbow's End. Engelse versie dus van het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot als Baldwin.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
6: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
5: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Boulou. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
7: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
5: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
11: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
12: Who you gonna call? Jansen.
11: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is. Zo, welkom terug. Tweede uur van de Redder in de Noodshow. Op deze mooie maandag. En we zijn dus bezig met Behind the Dykes. En dat blijven we ook de komende weken nog wel doen. Dus u zult de komende weken nog meer van dit soort leuks allemaal horen wat we vandaag aan het uitzenden zijn. En het zijn prachtige platen. Ze zijn op beperkte beperkte mate uitgebracht. Ik dacht ongeveer 5000 stuks. Ter gelegenheid onder andere de eerste van Record Store Day toen. En het is gewoon zo'n verschrikkelijk leuke verzameling van allemaal obscure opnames uit de periode van 1964 tot zo'n beetje 1980 aan toe. Uit de Nederlandse popgeschiedenis. En die is zeer rijk. Dat weet u natuurlijk zelf ook. We gaan door met een band uit Den Haag. En die band heeft als naam Hu en de Hilltops. Die hebben een oud nummer gecoverd. Een nummer dat later nog in een hitversie zou komen van Joe Cocker. Maar nu in hun versie Cry Me a River.

Crimey River van Hu en de Hilltops. En volgens mij hadden die ook nog eens een keer een hit met St. James Infirmary. Maar ik weet het niet zeker of dat nou Hu... Ja, volgens mij waren zij dat wel. In ieder geval, dit klonk lekker. Crimey River van Hu en de Hilltops uit Den Haag. Door met de Counts. En de Counts, dat is dan weer een band uit Nijmegen vandaan. En I Know I Should Be Better Off Without You. Nou, dat is ook een lekkere titel. Toch? Lekker positief.

I'll be better off without you. Nou, mooi dan. Dan weten we dat ook weer. I'll be better off without you. Dat was De Kans uit Nijmegen. De volgende band komt weer uit Den Haag. Ja, dat was nou helemaal zo. Het gros van de band kwam uit Den Haag in die tijd. Den Haag was toch wel zo'n beetje beatstad nummer 1, om het zo maar eens even te zeggen. Dus we gaan weer naar een band uit Den Haag luisteren. En die heette The Shane. Ja, The Shane. En The Shane heeft het over Lady Bountiful.

Lady Bountiful. En dat was een werkje van de band The Shane uit Den Haag. Zo, en dan gaan we nu vrolijk verder met een band uit... waar ik niet weet waar ze vandaan komen, want dat vermeldt de historie even niet. De band heet The Coopers en het klinkt wel lekker. Dat tonen we wel. Het nummer is getiteld Didn't I, The Coopers.

We gaan door met weer een andere band uit Amsterdam. En die band heet Short 66. Every Moment. Every Moment.

Zo, dat was inderdaad Amsterdamse band Short 66. En dan gaan we nu vrolijk vinden met de volgende band. En daar zal ik u zo meteen wat meer over vertellen. We gaan eerst luisteren.

The Attention. En het nummer dat heet I Must Go On Without You. Nou. Nou, als er één ding fout gaat, gaat alles fout, geloof ik. Goed, dat was The Attention dus. En I Must Go On Without You. En ik ga vrolijk verder. Ja, het is vinyl, het is live. En er kan dus van alles fout gaan. Ik kan er ook niks aan doen. We gaan door met The Hakes. En we zijn een inventieve band. Alleen, ze begonnen op deze plaat met een leuke, zeer leuke cover. Another Saturday Night. Jawel.

Ja, en dat is Saturday Night. Wereldberoemd werkje natuurlijk. Dit zeg ik toch. Zeker iets fout gaat. Maar goed, Another Saturday Night. Een werkje van de Drifters in de tijd. We kennen zelfs een versie van Cat Stevens. Maar dit waren dus de Hagues uit Den Haag. En dat nummer, dat heb ik al gezegd. Another Saturday Night. We gaan door met een andere band uit deze omgeving een beetje. Namelijk uit Wormerveer. En de beentjes moesten de naam hebben. Je kwam vaak de meest waanzinnige dingen tegen. Dit is er ook zo een. De Tackles. ze kwamen uit Wormerveer vandaan. En dat dan weer wel. En het nummer wat ze gaan zingen, dat heet Mabel.

Ja, de Tackles waren dat en kwamen dus uit Wormerveer. Hier uit de omgeving vandaan. En het nummer, dat was dus getiteld Mabel. De Bobby Green Selection. Uit Amsterdam vandaan kwamen ze. En het nummer heet, wat wij van ze gaan draaien, dat is getiteld The Game of Love.

de Bobby Green Selection en het nummer... Oh, jassen toch. Dat was getiteld The Game of Love. Ik zei het al, als het één keer fout gaat, lijkt het net een dik voor elkaar show aan het worden. Maar goed, we blijven het leuke gewoon lekker doorgaan. En dit was dus de Bobby Green Selection. En gaan wij verder met groep 1850. Een wat psychedelische band. Die hadden onder andere een grote hit met Mother No Head. Maar dit, dit heet anders. En het is wel groep 1850. En het nummer heet I Want More. En tussen haakjes, Fingertips.

en ineens zijn die liedjes maar afgelopen. Het is allemaal zo kort. Je krijgt nauwelijks de tijd om op adem te komen. Groep 1850. I Want More. En dan Fingertips. Dan een band die heeft een hele originele titel. Namelijk 1, 2, 3, 4, 5. Geproduceerd door Bob Bauber. En dat was dan weer de man van ZZ en de Maskers. Die kent u waarschijnlijk wel. Nou, die heeft dit geproduceerd. Ook zij komen met een leuke cover. Namelijk een nummer van Oscar Brown. En dat is getiteld The Shake. Hier is

345, zo heette ze. En het nummer was getiteld The Shake. En het oorspronkelijke werkje, dat was van Oscar Brown. En we gaan door met een band uit het noorden, uit Friesland vandaan, om precies te zijn. Een band uit Sneek. Jawel, ook daar hadden ze bands. En dit nummer heet, of de band heet Crash. Het nummer heet Last Week. En het is, zoals wij dat plegen te noemen in vaktaal, een one single wonder. Oftewel, ze hebben één plaat gemaakt. En dat was deze. Last Week.

En als je dat dan zo hoort, dan snap je wel dat het bij een single gebleven is. Want, nou ja. Maar ja, in die tijd kon dat. En ook bij plaatselijke bandjes. Konden wel eens een singeltje maken. En ja, dat kwam dan landelijk niet helemaal door. En dan was dit er waarschijnlijk ook fijn. Dus bij één single gebleven bij deze band. Nummer dat van de Snakes band. De Crash. Dan gaan we nu naar de Bumblebees. Dat is weer een heel ander verhaal. Die komen dus uit Den Haag vandaan. En daar ben ik alleen even de titel kwijt. Het zijn allemaal hele kleine lettertjes. En het is verschrikkelijk lastig lezen. Maar goed. Maybe Someday, zo heet het. Ja, inderdaad. De Bumblebees.

Ja, ja, leuk allemaal. Leuk om te horen allemaal. Het zijn allemaal hele aparte dingetjes. Dingen die je eigenlijk dus gewoon nooit meer hoort. En voor sommigen is het ook wel goed ook dat je ze nooit meer hoort. Maar goed, Mike Tingley, dat is de volgende. Dat is een meneer die komt uit het zuiden van Californië vandaan. En is kennelijk in Nederland blijven hangen. En heeft hier dan ook een plaatje gemaakt. En dat plaatje heet A Real Fine Time.

Mike Tingley heet de man. En nou ja, real fine time. En dat is dan weer zo'n productie waar toch wat meer zorg aan besteed is. Dat kan je dan wel weer horen. Volgende is ook wel weer heel apart. I Got a Dog Named Sally is de titel van het liedje. En de meneer die het uitvoert, dat is Dimitri. En ja, dan zegt u natuurlijk Dimitri, oké, is dat een Rus? Nee, dat is geen Rus. Dat is een pseudoniem van de cartoonist Toon van Driel. En die heeft dus een plaatje gemaakt onder de naam Dimitri. I Got a Dog Named Sally.

Hij tekent beter dan dat hij zingt. Laten we stellen, Toon van Dril. En I Got a Dog Named Sally. Dan gaan we weer naar een band die een wat bekendere naam heeft. De Toreros. Die hebben we wel, ja, er toch wel meer ook wel van gehoord in de tijd. Kwamen uit Hilversum vandaan. En het nummer wat zij voor ons gaan spelen, dat heet Come.

zijn drie dubbele LP's met fantastische muziek erop uit een lang vervlogen periode. Periode van 1964, zo ongeveer tot 1980. En het is zo verschrikkelijk leuk. Er komen heel veel dingen voorbij van die nuggets die je dus eigenlijk nooit of nimmer meer hoort. Sommige kun je ook beter maar niet meer horen, denk je dan. Maar goed, het blijft natuurlijk leuk dat je gewoon heel aparte dingen hoort die verzameld zijn. Bands die ooit toch een plaatje gemaakt hebben, wat waarschijnlijk nooit iets gedaan heeft. Maar goed, maakt allemaal niks uit. Het is gewoon leuk om te horen. We gaan naar een band die heet Now End. Ofwel Now End. Gewoon op zijn light. Ze komen uit Leiden. En het nummer, dat heet My Dear Cigarette. Nou, dan moet je tegenwoordig ook niet meer mee aankomen met dat soort teksten.

Ja, lekker toch. Het rammelt allemaal zo leuk. En we gaan door met een band die heet Zen. En Zen kennen we natuurlijk wel, want die hadden in de tijd een heel grote hit met het nummer Hair. Maar dit is een heel andere van ze, van die band. En dat nummer, dat heet Please Accept My Invitation.

Dat was dus Zen met Please Accept My Invitation. Zen, een band die we dus nog kennen. Van het nummer Hair. Ik denk dat we zo'n beetje de laatste gaan doen. En dat is een band dat heet Indiscrimination. En daar zit onder andere een meneer in die later nog bekend zou worden met Living Blues. Nico Christiansen. Wishful Thinking. Dat is de titel van het nummer.

dat mondharmonicaatje, dat herken je natuurlijk uit duizenden. Want dat was dus inderdaad Nico Christiaans. De man die dat bij Living Blues ook zo fantastisch deed. Goed, Wishful Thinking en van de band Indiscrimination. Ben aan het eind gekomen. Met een beetje technische toestanden, maar goed, maakt niet uit. Daarvoor is het live en daarvoor is het van vinyl. En daarom is het handwerk. Ik ga u groeten. Ik ga u zeggen dat er hierna de rockshow komt. En ik ga u een fijne maandagavond nog wensen. En vertellen dat we volgende week verder gaan met de Behind the Dykes. Dus tot volgende week. Dag.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van The Rock Show. We gaan van start met een spiksplinternieuwe single van Europe. De band die eind jaren 80, begin 90 furoren maakte met nummers als A Final Countdown en Carrie. Ze hebben een nieuwe en die heet Scandinavian Eyes.

Lekker. Een geweldig nummer. En iets wat pompeuzer dan we gewend zijn eigenlijk van deze band. De volgende is een band, ja, ik kon er eigenlijk weinig informatie over vinden, maar ze heette Inferis Born en het nummer heet Where the Holy Turns to Dust.

Ja, dat was In First Born. De volgende had ik, ik denk vorige week al een nieuwe van. Dat was Camelot, deze geweldige gothic band uit Amerika. En ja, de singles tegenwoordig bevatten 2, 3, soms 4 nummers. En dit is eentje ook afkomstig van deze single. Dit is Sanctuary met Clementine Defolny en Ignacia Fernandez.

Camelot als vanouds weer helemaal geweldig. De volgende band had ik, ik denk ook vorige week al in het programma. En ja, ze zijn relatief nieuw en onbekend. En ik vond ze zo leuk. Ik denk, nou, pak nog een nummer van ze. Airborne, afkomstig uit Australië. En inspiratie halend van onder andere Judas Priest en AC/DC. Met qua albumart toch een hele vette knipoog naar Iron Maiden. Hier is Airborne met Gutsy.

wel een erg hoog ACDC-gehalte bij dit nummer. De volgende ook alweer een die ik in de herhaling heb. Miracle of Sound. Dat geweldige muziekproject uit Ierland. En van hun gaan we luisteren naar een live opname opgenomen tijdens een tour in Europe. En dat heet Deceiver.

De volgende band is er een, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord, maar bij deze. Ze komen uit Chicago, Illinois, opgericht in 2004. En dat is de band Russian Circles. Een genre laat zich omschrijven als post-metal. En het is, geloof ik, helemaal instrumentaal. Van deze band gaan we luisteren naar Borehole.

Tja, wat moet ik hiervan vinden? Nou, het is in ieder geval niet mijn cup of tea, maar voor iemand anders misschien wel zijn bakje koffie. We draaien hier alles en ik hoef niet alles mooi te vinden. We gaan even in Nederland kijken bij After Forever. In 2007 brachten ze een album uit. En dat was nog een album waarop Floor acte présence gaf. Het nummer waar we naar gaan luisteren is Discord.

Ja, weer een geweldig nummer van Arthur Forever. Ja, ik was er een beetje buiten adem van. De volgende is een band die al een poosje niet meer bestaat. Die hield op met bestaan nadat frontman Peter Steele overleed. En dat kenmerkende geluid van deze man, dat wordt zeker in de metal scene nog steeds gemist. We gaan luisteren naar een van de meest bekende nummers van Type O Negative. Afkomstig van het album even kijken. Dat stond er nog bij. Ja. Van het album October Rust is hier Love You to Death.

blijft een iconisch nummer van Type O Negative. We gaan naar Engeland. My Dying Bride, opgericht in 1990. Hun genre laat zich omschrijven als een mix van death, gothic en doom metal. Over het algemeen, maar dat is mijn persoonlijke mening, vind ik deze band erg lekker klinken. En ik denk dat het bijna zo'n beetje de laatste is. Dus ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende. En u weet het, stay metal. Hier is My Dying Bride met Your Broken Shore.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connection uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Hond Sammy zwom zondagmiddag ruim 2 uur ver uit de kust bij Wijk aan Zee en raakte uitgeput. Reddingsboten, een helikopter en vrijwilligers zochten naar hem. Uiteindelijk werd hij gevonden en gered. Inmiddels gaat het goed met Sammy, die nu rust neemt. Sandro Kazu begon als jongen in een supermarkt en werd slager. Nu is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. Hij benadrukt dat slagers vakmanschap, handigheid en klantcontact combineren. Kazu maakt zich zorgen over het tekort aan nieuwe slagers en het verdwijnen van het ambacht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk 0-0 in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connexxion uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Hond Sammy zwom zondagmiddag ruim 2 uur ver uit de kust bij Wijk aan Zee en raakte uitgeput. Reddingsboten, een helikopter en vrijwilligers zochten naar hem. Uiteindelijk werd hij gevonden en gered. Inmiddels gaat het goed met Sammy, die nu rust neemt. Sandro Kazu begon als jongen in een supermarkt en werd slager. Nu is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. Hij benadrukt dat slagers vakmanschap, handigheid en klantcontact combineren. Kazu maakt zich zorgen over het tekort aan nieuwe slagers en het verdwijnen van het ambacht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk 0-0 in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off-day en er waren slechts 2 schoten op doel.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. De volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Na ruim 20 jaar verdwijnen de bussen van Connection uit Eimond. Arriva is de enige partij die zich meldde voor het nieuwe contract. In Beverwijk groeit de vrees dat bushaltes in rustige wijken verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert, vooral naar Wijk aan Zee en het ziekenhuis. Hond Sammy zwom zondagmiddag ruim 2 uur ver uit de kust bij Wijk aan Zee en raakte uitgeput. Reddingsboten, een helikopter en vrijwilligers zochten naar hem. Uiteindelijk werd hij gevonden en gered. Inmiddels gaat het goed met Sammy, die nu rust neemt. Sandro Kazu begon als jongen in een supermarkt en werd slager. Nu is hij eigenaar van slagerij De Rode in Heemskerk. Hij benadrukt dat slagers vakmanschap, handigheid en klantcontact combineren. Kazu maakt zich zorgen over het tekort aan nieuwe slagers en het verdwijnen van het ambacht. Telstar speelde bij SC Heerenveen gelijk 0-0 in een matige wedstrijd voor bijna 22.000 toeschouwers. Telstar verdedigde sterk met een laag blok en hield stand ondanks weinig aanvallende kansen. Beide spitsen hadden een off day en er waren slechts 2 schoten op doel. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.